0: turns fear.
1: Ik kan dan nog.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik ben Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Barbie.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dochter,
1: ja?
0: Weet u, soms is het gewoon te warm op straat. En dan gebeuren dat soort dingen.
1: Welke

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op Radio TV.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Think I forgot to breathe.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
3: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
2: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
4: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
2: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
3: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
2: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio, het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Kamers met aandacht gezocht voor jongeren. Alle gemeenten van de regio IJsselvecht doen mee vanaf 2026. De pilot.

café in Steenwijkerland met succes op een kamer van aandacht gaan wonen. Wethouder Trein Jongman hierover. Het initiatief is bedoeld om jongeren die dat nodig hebben nog net dat steuntje in de rug te geven voordat ze de stap maken naar volledige zelfstandigheid. Vanaf 2026 doen alle 8 gemeenten in de regio IJsselvecht dus mee aan dit initiatief. De organisatie Kamers met Aandacht biedt tijdelijke woonoplossingen voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en ook niet thuis, maar ook niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht zoekt samen met de gemeente en zorgaanbieders kamers bij gewone mensen die een kamer over hebben. Hierover zegt wethouder Steenwijkerland Trein Jongman: iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Denk aan bijvoorbeeld een zolderkamer bij een gezin, een studentenkamer, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Kamers met Aandacht wordt gekoppeld. Jongeren komen zo aan mensen die een kamer over hebben en biedt een andere ondersteuning bij het opstellen van een tijdelijk huurcontract. Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op de website van www.kamersmetaandacht.nl of contact opnemen met info@kamersmetaandacht.nl of ook bellen met 06 11 13 46.

volgende repaircafé is op 6 juni in de Kringloopwinkel in Tuk. Het begint om 10:00 morgens, duurt tot 1 uur of 2 smiddags. Het gebeurt op de bovenverdieping naast de boeken. Dit jaar hebben trouwens de vrijwilligers aangegeven dat er geen zomerpauze wordt gehouden. Daarom repareert men ook in juli en augustus op de eerste en derde zaterdag van de maand. Het gaat om kapotte apparaten en voorwerpen, inclusief ook textiel. Als je wilt komen, neem wel wat tijd mee. Het is de bedoeling dat u zelf ook aanschuift gedurende de reparaties. Kunt u helpen en u leert er misschien ook nog wat van. Dus kapotte spulletjes, wie weet, misschien valt er nog wat te repareren. De locatie dus, de Kringloopwinkel in Steenwijk, Boterweg nummer 5 in Tuk. Eerste etage naast de boeken.

workshop Bloemen Schilderen. Op donderdag 4 juni vanaf 12:15 in Cultuurhuis Giethoorn. Een inspirerende schilderworkshop. De titel is dus Bloemen Schilderen. De natuur staat volop in groei en bloei en vormt daarmee de perfecte inspiratiebron voor deze creatieve middag. Tijdens de workshop ontdek je hoe je veelzijdig bloemen kunt weergeven. Het kan realistisch, geabstraheerd of juist heel vrij en expressief, bijvoorbeeld met een paletmes. Onder deskundige begeleiding kiest elke deelnemer zijn eigen of haar eigen stijl. Na enkele ontspannen, losmaak- en schetsoefeningen ga je aan de slag met acrylverf op het doek. Ervaring is niet nodig, zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. Je hoeft niets mee te nemen, behalve een beetje schilderlef. Alle materialen, waaronder verf, doeken, bloemen, voorbeelden en inspirerende boeken, ze zijn allemaal aanwezig. Laat je verrassen door je eigen creativiteit en ga naar huis met een uniek zelfgemaakt schilderij. Zoals gezegd, het begint om 12:15 in Giethoorn en het duurt tot ongeveer 16:45. Het materiaal is acrylverf op een doek van 30 bij 45 centimeter en de kosten, ook niet onbelangrijk, €35 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee en alle materialen. Opgave bij Lia Gurovic van het Cultuurhuis Giethoorn via 06-4465-6289 of rechtstreeks bij Marije Binnenkamp, zij is de cursuslijster, via 06-5139-1421.

onderwatersafari in Steenwijk. Het gebeurt op 6 juni. Ontdek de wereld van de waterbeestjes bij IVN Slootjesdag. Jong en oud zijn welkom en de entree is helemaal gratis. Aanmelden is zelfs niet eens nodig. De onderwatersafari is geschikt voor iedereen. Leer aldoende van de waterdiertjes. Je leent het schepnetje en je gaat ontdekken wat er leeft in de vijvers. En wel in park Ramswoerte, gewoon in Steenwijk. Wie weet, misschien vind je wel een rugzwemmer of een libellenlarve. Speur je mee, al kom je maar eventjes of een hele middag. Iedereen is welkom. Nogmaals de locatie dus op 6 juni, de Ramswoerte, het park, nabij de Theekoepel in Steenwijk. De datum is 6 juni 2026. De tijd 1 uur 's middags door tot 1 uur of 4. En

Een spel- en sportmiddag voor hoogbegaafde kinderen. Ouders van hoogbegaafde kinderen weten hoe belangrijk het is om een plek te hebben waar deze kinderen zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom wordt er een speciale spel- en sportmiddag georganiseerd. Een HB-spel- en sportmiddag voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Het gebeurt op zaterdag 6 juni vanaf 2:30 middags door tot 4:30... in de kantine van atletiekvereniging Start 78 aan de Middenweg 22 in Steenwijk. De kosten voor deelname €2 per kind. Tijdens deze middag kunnen kinderen andere vermoedelijk HB-kinderen ontmoeten, hun favoriete spelletjes meenemen en spelen en meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Ook voor de ouders is er ruimte om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen onder het genot van een kopje koffie. Je kunt je aanmelden via nellekebuscher@hotmail.com. Nellekebuscher@hotmail.com. En het motto is dan

tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

Jong en oud is weer welkom in de Iederkerk. Het motto is, ik ga op reis en neem mee. Op zondag 7 juni om 10 uur organiseert de Iederkerk in de Protestantse Kerk in Blokzijl en omgeving een interactieve viering voor jong en oud rond het thema Ik ga op reis en neem mee. Centraal staat het verhaal van Abraham uit Genesis 12, die door God wordt opgeroepen om op reis te gaan naar een onbekende bestemming. Samen ontdekken we wat het betekent om onderweg te zijn in het leven en waarop je mag vertrouwen. Bezoekers worden uitgenodigd iets mee te nemen dat voor hen dierbaar is, en ook mag iedereen een koffer of een rugzak meenemen. Wat neem jij dan mee op jouw leven? Levensreis, dat is de vraag. Met verhalen, muziek, creatieve activiteiten en ontmoetingen is deze viering geschikt voor alle leeftijden. Na afloop is de gelegenheid om gezellig samen te eten en na te praten. Het gebeurt dus op 7 juni, 10 uur, dan is de aanvang, de Protestantse Kerk Blokzijl en omgeving. En er wordt ook nog bijgezegd, uiteraard is iedereen van harte welkom.

Een flinke korting op groen, dat gebeurt tijdens de boomdeeldagen. De inwoners van Overijssel kunnen via de boomdeeldagen een flinke korting op bomen en plantenmateriaal krijgen. Ze kunnen dit aanvragen om de leefomgeving groener te maken. De bomen en struiken kunnen worden aangevraagd tot 15 juni tot en met 24 juni en worden in dit najaar uitgedeeld. De actie geldt voor inwoners van buitengebieden en in een aantal gemeenten ook voor inwoners binnen de bebouwde kom. Inwoners van het buitengebied kunnen meerdere soorten inheemse bomen, struiken en bosplantsoenen aanvragen. Deelnemers kunnen tot voor 150 tot en met 1000 euro aan inheemse bomen en bosplantsoenen bestellen. Vanuit het programma Natuur voor Elkaar van de provincie Overijssel en de deelnemende gemeente wordt hiervan 75% vergoed. Daardoor blijft slechts een klein deel van de kosten over voor de deelnemer. Nieuw dit jaar is dat de inwoners van een aantal deelnemende gemeenten ook binnen de bebouwde kom plantmateriaal kunnen aanvragen. Ze kunnen kiezen uit geselecteerde plantpakketten met inheemse soorten ter waarde van 50 tot 500 euro, waarvan 75% dus wordt vergoed. De plantpakketten dragen bij aan meer biodiversiteit in de woonwijken en helpen bovendien hittestress tegengaan. Aanvragen kan via een formulier op de website van Landschap Overijssel, www.landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen. Nogmaals, www.landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen. Het aanvraagformulier opent 15 juni vanaf 12 uur en sluit op 24 juli ook om 12 uur. Op de website zijn trouwens ook de plannen.

Een feestelijk concert rondom de 15e editie van het Hang Uut Festival in Wapserveen. Op zondag 14 juni om 2 uur 's middags, dan vindt in de Nederlandse vorm de kerk van Wapserveen een concert plaats, met als afsluiting dus van die 3 dagen Hang Uut, het festival wat dan daar gehouden wordt. Hier presenteren lokale, nationale en internationale muzikanten een boeiend programma waarbij de handpan, de handpan, centraal staat. Joost mag weten hoe je het uitspreekt, maar je moet toch wat. Betoverende klanken en een bijzonder instrument, die worden dan aangevuld met piano en harp, diverse fluiten, klarinet en zang, waardoor een zeer afwisselend en kleurrijk geheel wordt gebracht. Dit jaar is er een bijzondere bijdrage van Archer en Tripp, een internationaal bekend duo van fantastische multi-instrumentalisten. Als speciale gasten komen zij uit Schotland de aanstekelijk enthousiaste Simon Wood als percussionist, hangspeler, en de uit Engeland afkomstige zangeres Molly Nature. De goede akoestiek van de kerk smelt alles samen tot een kleurrijk muzikaal geheel, en kortom, het wordt een heel informeel concert, zeker door de mysterieuze instrumenten en de meet and greet met alle muzikanten. De aanvang is dus 14 uur, oftewel 2 uur 's middags op zondag 14 juni. Vooraf reserveren wordt wel aangeraden en kan via info@atelierdelarte.nl. De kaartverkoop aan de zaal vindt plaats vanaf 13:30 'S middags. De entree €20, inclusief 1 concert.

Sportverenigingen, sportclubs opgelet. De subsidieregeling Natuur voor elkaar voor sportterreinen wordt uitgebreid. Sportterreinen bieden volop kansen om te vergroenen. Daarom heeft de provincie Overijssel de subsidieregeling Natuur voor elkaar verder uitgebreid. Sportclubs en gemeentes kunnen vanaf 20 mei 2026 een aanvraag doen voor een vergoeding van 50% van de kosten voor de vergroening van het sportterrein en de parkeerplaatsen. De maximale provinciale bijdrage is totaal 30.000 euro. Waarschijnlijk dus wel per vereniging of per terrein. Sportterreinen hebben vaak een grote oppervlakte, waardoor de impact van de vergroening groot kan zijn. Vergroeningskansen liggen vaak in de hoekjes langs de velden, tussen de kleedkamers en bij de kantines of op de parkeerplaats. Sporten in de natuur draagt bij aan de mentale gezondheid. En ook kan het groener maken van de entree van een sportterrein de uitstraling van het sportterrein enorm verbeteren. Tegelijkertijd wordt ook overlast van bijvoorbeeld regenwater of hittestress beperkt en versterkt groen de lokale flora en fauna. De subsidie is bedoeld voor gemeenten, vaak de eigenaar van de gronden, en voor de bestuursleden, vrijwilligers en enthousiaste jeugdleden of gewone leden van de sportclubs. Meer informatie is te vinden op subsidieregeling voor inwonersinitiatieven Natuur voor Elkaar.

Een lezing over duurzaam afwerken, gezondere keuzes voor je woning. Hoe gezond is de lucht in je huis eigenlijk? En welke invloed hebben materialen, verf en afwerking op je leefomgeving? Tijdens de lezing Duurzaam afwerken ontdekken bezoekers hoe ze bewustere en gezondere keuzes kunnen maken bij nieuwbouw, verbouwen en inrichten. Veel mensen realiseren zich niet dat ze het grootste deel van hun tijd binnen doorbrengen, liefst 90%. Materialen in huis kunnen invloed hebben op de luchtkwaliteit en daarmee op de gezondheid en comfort. Tijdens deze avond deelt Gert-Jan praktische inzichten over duurzame en gezonde materialen, natuurlijke afwerkingen en bewuste keuzes voor prettige woonomgevingen. De lezing is interessant voor iedereen die gaat bouwen, verbouwen of simpelweg bewuster wil wonen. Bezoekers krijgen praktische tips en inspiratie waarmee ze direct aan de slag kunnen. Er is ook altijd volop ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De lezing wordt verzorgd door Gert-Jan van den Dolder en vindt plaats op donderdag 4 juni van 7:30 s'avonds door tot 9 uur in het infopunt aan de Kerkstraat nummer 4 in Steenwijk. Aanmelden kan via aanmelden@duurzaamsteenwijkerland.nl.

De inschrijving voor de atelierroute Werebenwiede 2026 is gestart. Beeldend kunstenaars in Steenwijkerland kunnen zich weer inschrijven voor de atelierroute. Die wordt dit jaar gehouden van 3 tot 4 oktober. Vorig jaar was een groot succes. 40 locaties deden toen mee, 47 kunstenaars totaal. De atelierroute wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de kunstkring Steenwijkerland en is door de laagdrempeligheid, dus onder het motto loop gewoon eens even binnen, een gemakkelijke en leuke manier voor de inwoners van Steenwijkerland, maar zeker ook voor de bezoekers van elders om met kunst en de makers ervan in contact te komen. Voor de kunstenaars uit Steenwijkerland is deze atelierroute een goede gelegenheid hun naamsbekendheid te vergroten en hun werk en werkwijze natuurlijk ook te presenteren aan de relaties en het grote publiek. Ook kunstenaars die een atelier niet kunnen of willen openstellen kunnen meedoen als gastkunstenaar in een atelier van een van de andere deelnemers of in het cultuurhuis in Giethoorn. Hiervoor kan men een

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: vanuit de kop van Overijssel is dit voor Steenwijkerland RTV Slos.
1: Deja de mentirte.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 3 juni. En dit is de Ria at 12 uur show. Van harte welkom bij de show. Er staat weer van alles klaar voor een lekker uurtje muziek en info. En zoals altijd beginnen we met de nummer 1 in de Nederlandse top 40. En ja hoor, een nieuwe nummer 1. Justin De Wild heeft Alex Warren van de nummer 1 plek verstoten. Het is een lekkere zomerhit, heet Cheerio. Daar gaan we zo naar luisteren. En daarna hebben we Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe. We gaan beginnen met de nieuwe nummer 1. En mijn naam is...
1: Stevig vast, de allereerste plaat. Exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1 in de Nederlandse top 40.

Vier de boerennatuur tijdens de Boerennatuur Zomerweken. En dat is van 17 juni tot 17 juli... vieren de agrarische collectieven door heel Nederland de boerennatuur. En met een breed aanbod aan activiteiten kan je ervaren hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. Een maand lang de schijnwerpers op ieders omgeving. Dat vertrouwde landschap met boerenlandvogels, bloeiende graslanden, vol zoemende insecten, sloten met waterleven. Het is er, als je weet waar je kijkt. Je gaat met andere ogen naar de wereld om je heen. En vier met ons, zegt Elan Zuidoost-Friesland, de boerennatuur. Zij organiseren in twee zomerweken twee activiteiten. Onder andere een workshop fotograferen met je mobiel. En dat is op donderdagavond 18 juni. Een workshop fotograferen met je mobiel in Elslo. En tijdens deze workshop leer je hoe je met je eigen telefoon verrassend mooie foto's maakt. En ze hebben op dinsdagavond 7 juli, is alweer wat verder weg, een nachtvlinder-excursie. En dat is in Nieuweschoot. Zodra de schemer valt, komt een verborgen wereld tot leven. Met speciale lampen lokt ecoloog Gerrit Tuinstra van Landschapbeheer Friesland prachtige nachtvlinders. En ontdek je hoe verrassend kleurrijk en divers ze zijn. Je kunt je aanmelden voor beide activiteiten. Er is plek voor 20 personen. Ga naar de website van www.boerennatuurzomerweken.nl of naar www.zo-friesland.nl voor meer informatie en aanmelden. En wij gaan verder met de muziek. En dat is een plaat, een combinatie eigenlijk die je niet zo zou verwachten. K3 en Donnie. En het heet Schaduw. Moet ik natuurlijk wel mijn muis weer vinden. Die ben ik altijd kwijt. Ik moet daar maar eens eventjes over klagen. Een briefje in het klagenbusje. Klachtenbusje. Wij gaan verder met Donnie, want dit gaat helemaal niet goed.

The Beach Boys met God Only Knows. En op 1 juni is er in Sint-Jansklooster, zijn er in Sint-Jansklooster herstelwerkzaamheden begonnen aan de damconstructie in de Beulijke Weide. De dam maakt deel uit van een bassin, een vooroever, voor de opslag van bodemmateriaal uit de wieden. Herstel is noodzakelijk omdat een deel van de damconstructie is verzwakt, waardoor het risico bestaat dat opgeslagen bodemmateriaal wegstroomt naar de omgeving. De werkzaamheden in opdracht van de provincie Overijssel vinden plaats tijdens het vaar- en recreatieseizoen van en duren tot en met september 2026. De werkzaamheden die bestaan onder andere uit het aanbrengen van een zandlichaam wat aangebracht wordt, versterkt met een raamwerk van wilgentenen. Ja. Een moeilijk woord als je dat zo op elkaar ziet. Wilgentenen. Maar ook wel wiepen genoemd. Daarbovenop wordt breuksteen aangebracht om de constructie extra stevigheid te geven. De aannemer van Aalsburg voert de werkzaamheden uit en tijdens de werkzaamheden is sprake van een werkterrein op het water waar machines en materialen bij aanwezig zijn. En de aanleg van de vooroever bij het eiland Beulaken maakt deel uit van de Natura 2000-project Natuurherstel de Wieden. Er is hierbij gebruik gemaakt van organisch bodemmateriaal dat vrij is gekomen bij het opnieuw uitgraven van oude, dichtgegroeide pelgaten ten noorden en zuiden van Dwarsgracht. En hiermee kregen zowel de natuurherstelmaatregelen als het vrijkomende materiaal een duurzame bestemming. En het is natuurlijk jammer dat zoiets gebeurt in het vaarseizoen. Maar ja, het zal moeten gebeuren, wil je er nog langer plezier van hebben. Dus maar even een jaartje daar rekening mee houden. Wij gaan verder met muziek en dat is van Martin Garrix en Ed Sheeran. En het heet Repeat It.

sta, kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat, achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal.

0: Marco Borsato met Thuis.
1: De artiest van de maand.
0: En dat is deze maand. We hebben een nieuwe maand. De maand juni is het Long Tall Ernie en The Shakers. Het is een Amerikaanse rock en rollband die in de jaren 70 bij wijze van grap ontstaan is en de naam maakt, met pakkende nummers en een wilde live show. Do You Remember is de grootste hit en staat in 1977 4 weken op de eerste plek in de hitparade. De groep stopt begin jaren 80 en zanger Arnie Treffers overlijdt in 1995. En de rest van de woensdagen in de maand juni meer over deze rock'n'roll band. We gaan nu luisteren naar Long Tall Ernie and the Shakers met Do You Remember?

Boston van Stella Lefty. En in de zomer van 2025 ontving de armvoogdij in Scheerwolde van lid Jan Bakker een voorstel voor het plaatsen van een bank op de begraafplaats. En na contact met het begraafplaatsbeheer van de gemeente Steenwerkerland is er in gezamenlijkheid en overleg een bank gekocht voor de armvoogdij. En in mei 26 is deze bank geplaatst door de beheerder van de begraafplaats op de door ons uitgekozen mooie plaats tussen twee velden in. Zo bieden de bezoekers de kans om even stil te staan, letterlijk en figuurlijk op een plaats voor bezinning. Door het plaatsen van deze bank realiseert de armvoogdij een respectvol en blijvend onderdeel van de begraafplaats van Scheerwolde. En ik heb even opgezocht wat de armvoogdij is. Dat is de armvoogdij verwerft inkomsten uit pachten, uit renten van spaartegoeden en opbrengsten van beleggingen. Deze opbrengsten worden voor een groot deel geschonken aan het verenigingsleven van Scheerwolde en omstreken, zoals muziekvereniging, vrouwen- en jeugdverenigingen, het dorpshuis De Wielerwaal in Scheerwolde, de PKN-kerk te Blokzijl en daaraan verwante activiteiten. En het is dus een soortement van liefdadigheidsinstelling, wat mooie, goede dingen doet. En vandaar ook het mooie, prachtige bankje wat ze geschonken hebben. Wij gaan verder met de muziek en dat is van Offenbach met Miles Away. En daarna gaat Snelle zingen met Laat het licht aan.

Op vrijdag 5 juni viert het Leger des Heils Nationale Donedag. En op meer dan 90 locaties door het hele land door worden gratis donuts uitgedeeld in buurthuiskamers. Het Leger des Heils wil met deze actie zorgen dat buurtbewoners elkaar ontmoeten en gezelligheid in de wijk stimuleren. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een donut en een gesprek. Met iets kleins als een donut willen we een moment van contact creëren. Aldus Anita Kamperman, zij is directeur van het Leger des Heils. Juist dit contact maakt verschil voor mensen die zich alleen voelen. En Donutdag vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten en gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog. Heilssoldaten bakten destijds donuts om frontsoldaten te steunen en te bemoedigen. De soldaten noemden hen al snel de donutmeisjes. De donut groeide uit tot een symbool van aandacht en omzien naar elkaar. En dat kan dus ook in Steenwijk, want vrijdag is er tussen 11 en 3 uur een moment in het ontmoetingshuis in Steenwijk, Koningsstraat 12, waar je dus een donut kan proeven en een gesprek kan gaan voeren. Je maakt niet uit waarover. Het is daar gezellig en druk, denk ik. Dus tussen 11 en 3 uur 's middags, ontmoetingshuis van het Leger des Heils, Koningsstraat 12 in Steenwijk. En wij gaan verder met Teddy Swims. Als je me hoort, dan blijft altijd de titel, blijft gewoon lekker in je hoofd hangen. De hele dag zitten dan vast met Mr. Know-It-All.

Papa Joe van The Sweet. En wij gaan nog, ja, tijd, 7 minuten nog. We kunnen nog 2 platen draaien. Ik heb er nog 2 voor je klaarstaan. En dat is de nieuwe van Alex Warren met Fine Place to Die. En ja, de titel is dan niet zo fijn trouwens. Maar goed, we gaan eruit met de single van Michael Robinson, Storm Over Eden.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Ik zwaai met een tak, nah. Dingen die ik zie, dingen op de straat, dingen op de beat, yeah.
1: Draai zo'n pirouetje en zwaai graag met mijn zwetje.
0: Zo kun je me bijna niet missen, maar zo moet ik eventjes weg om te pissen. Kom terug om herrie te schoppen,
1: stap met mijn voet
0: in een plas om te schoppen. Zit op de bank, zwaai met die ene ding.
1: Ik zit op een
0: zwaaivereniging,
1: zelfs in competitie verband.
0: Zwaai met mijn voet,
1: niks aan de hand.
0: Zwaai altijd met mijn handen in de lucht en

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Bert van der Laan.
5: Met de Nederlandse tipparaan.
6: Hallo, ga

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Welkom bij een lijstje met 7 nieuwe binnenkomers. Het is toevallig ook nog het lijstje van week 22, 1979. Dan weet ik dat ik goed zit, want we draaiden ook de nummer 30 uit die lijst. En dat is de eerste nieuwe. De hele familie kwam voorbij in Papa Louie van The Brotherhood of Man. Probeer het vooral niet mee te zingen, al die namen, want je breekt je tong er bijna over. En toch lukte het de twee dames en twee heren van The Brotherhood of Man anno 1979 geheel foutloos. Die hebben geoefend. Dat is een ding wat zeker is. We stammen op naar de alarmschijf straks. De nummer 1 in de lijst, en dat is een nieuwe plaat. Van een zangeres uit Oostenrijk. Of all places. Maar voorlopig eerst blijven we in Nederland voor vader Abraham. En die was in 79 goed voor zijn moeder. Zometeen na de handleiding hoe kom ik zo snel mogelijk in de baaiers door zoveel mogelijk gekke dingen te doen, hoor je ook de nummer 28. Dat is een bandje uit Den Haag onder leiding van Hans van den Burg. Gaat over Grupo Sportivo en de Sleeping Bag.
2: Hij was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met 2 kaarsen de kerk in brand. Toen is hij van het koortje gestuurd.

artikelen en dan grapte hij alles mee. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Zo ging de jeugd van zijn leven voorbij, je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie het deed, één bosbrand in de week. Als hij dronk werd hij eerst.

Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat vond hij al meer dan genoeg. Hij had een auto gestolen, daarmee reed hij heel hard door de straat en opeens was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De brandie verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed.

0: altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat vond hij al meer dan genoeg.
1: Bert van der Laan.
2: Is niet normaal.
1: Met de Nederlandse tipparade.
3: 1979.

0: Liedje. Oftewel hoe je een leuk liedje kunt maken over gewoon een of andere zak waar je zo af en toe in gaat liggen. Je kunt het daarin natuurlijk wel zo gezellig maken met iedereen die je maar wilt, als je ook zelf maar zou willen. Maar goed, daar gaan we verder maar niet op in. De Tip Parade van toen, het is week 22, 1979. Met zometeen een bijzonder vreemd gezelschap van Indiaan. Een of andere politieman, een leernicht en weet ik wat er allemaal niet meer in zat. 27 nieuw dus, The Village People met Go West.
1: Dit is de Tip Parade.

0: Radio. Tipparade. Tipparade. Tipparade.
1: Nummer 26.
2: Een tipparade met bijzonder aardige platen. En had ik je al verteld dat we alle plaatjes ook draaien van het originele 45-toerig hout. De singeltjes komen dus weer uit de kast voor deze lijst. Zoals ook voor deze, Rendezvous 602 van UK. Een beetje gebouwd op, zeg maar, de ruïnes van Yes. En het is een beetje de voorloper van de supergroep Asia. Luister naar dit moois op nummer 26.

0: exemplaar van de Nederlandse Top 40 ligt wekelijks voor u klaar bij iedere platenhandelaar. Met daarin behalve de Top 40 ook de tipparade, de LP Top 50 en nog veel, veel meer. Haal hem iedere week, dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40.
1: Dit is de Radio Veronica Tipparade met Bert van der Laan.
2: De nieuwe binnenkomers hebben we voorlopig eventjes achter de rug, want de volgende vinden we pas op Niet Schrikken, nummer 11. En het plaatje daarna wat nieuw is, is de Alarmschijf, de nummer 1. Dus voorlopig door met een aardige stijgert. Toen veelbelovend, nu een supergroep achteraf, de Police. Nummer 5.

0: Dit is de Tip Parade.
1: Ja, zing het maar. Roxanne van de Police. Destijds kan me nog goed herinneren met optredens onder andere in de Vliegermolen. Waar dus er nogal wat opzien in Nederland. We zijn van de eerste landen die de grootheid van deze groep ontdekte. Roxanne. Nu door met het project van Roger Tocage uit Parijs. En dat heet Voyage.

0: allemaal op een rijtje.
1: Telt u maar even met ons mee, wij doen het vanaf nummer 30. En dan vonden we meteen de eerste nieuwe binnenkomer van de Brotherhood of Man, Papa Louis, 29. Hij was goed voor zijn moeder en wat hij voor de rest deed, niet meer over naar huis schrijven. Vader Abraham, 28, The Sleeping Bag, Grupo Sportivo. En 27 hadden we Go West van The Village People. Rendezvous, 602, mooie plaat. UK, 26 nieuw. En dan van 30 naar 25, Roxanne van The Police. 28 naar 24, Voyage. En van 27 naar 23, Lavender Blue, gezongen door Mac Kissoon. Productie trouwens van Eddie Owens. Wist u dat bij deze? Buddy Killen produceerde Joe Tex en die schreeuwde er flink op los. Op nummer 22 in Loose Caboose, gestegen van 26. En daarnet hadden we de band van Kurt Hauenstein aus Deutschland. Supermax en African Blood. Steeg van 24 naar nummer 21. Dat gaan we zo meteen voor je doen. We gaan Manfred Mann draaien met zijn hele Earth Band. En een leuke plaat ook nog. Don't Kill It, Carol. We stijgen vanaf 23. En let vooral even op de gitarist. Die heeft namelijk een slangetje in zijn mond. En daaruit komt niet alleen het geluid.

0: is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. Nederlandse top 40.
1: Vlakken wij niet de Tipperate eventjes uit, want pardon, dat is toch altijd wel het voorportaal. Zonder Tipperate kom je bijna de top 40 niet in. Het lukt zo heel af en toe. Maar voorlopig voor deze platen die wij allemaal draaien, die moesten eerst toch een traject afleggen. Twee Nederlandstalige platen achter elkaar. De eentje komt uit Antwerpen zometeen. Zijn heren van The Strangers. Maar voorlopig eerst gewoon uit Polderland met de heren Havenzangers.
0: Dit

0: music of yesterday still lives on. The go-go sound of...
1: Net hoorde je de zangstem van Edward Rekers. En die zong The Phantom of the Night in loondienst bij Kayak. De groep van natuurlijk de familie Scherpenzeel en de rest van het spul. The Phantom of the Night was nummer 17. Voorafgegaan door nummer 18, The Strangers uit Antwerpen. En dit is 16, Oliver Onions.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Even terug naar toen. Terug naar toen. Wereldwijd via streaming audio. De techniek van internet en de sfeer van Middengolf. Hier is Bert van der Laan. De tipparade.

of klonk dat serieus? En dan hebben we het over het plaatje, hè, wat op nummer 15 genoteerd stond in week 22, 1979. De broertjes Bolland zongen over melodrama. Nou, dat zou het ook wel worden, want het plaatje is tegen een beetje tricky, maar één plekje. Vanaf 16 naar nummer 15. Dan weet je het gevolg vaak al, die gaat genadeloos floppen. Maar het kan ook anders, je weet maar nooit. Melodrama wordt opgevolgd door nummer 14. En wat vinden we daar? Een leuke plaat geproduceerd door Francis Goya. Jawel, die man met die gitaar en de helaas vermoorde Bart van der Laar. Intro disco.

0: een indringende film en het is warempel ook een indringend stukje muziek, gespeeld door Hank B. Marvin van de heren Shadows. Cavatina, oftewel het thema van The Deer Hunter. Dit is een leuke en is opnieuw ook uit Amerika, Rick Ocasek met zijn Cars.
1: Dit is de tevraag.

0: hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Telt u maar even mee, we doen dat vanaf nummer 20. Uit het vorige uur nog Don't Kill a Carol van Manfred Mann is een hele Earthband. 19 was Gretje uit de Polder, ooit al is gedaan door Eddie Christiani, maar nu door de Havenzangers. 18, de Rijkswacht van de heren Strangers. En op 17, Kajak met The Phantom of the Night. De mannen van Sandokan, Six Ways, werd gedaan door Oliver Onions op nummer 16. En dan uit dit uur het melodrama van de heren Bolland op 15. 14 was Intro Disco door Discotheque, een beetje voorloper van de Stars on 45 ook. En op 13 vonden we de Stylistics met The One Night Affair. Van 29 naar 12 omhoog, flink dus naar boven, de Shadows. En op 11 daarnet een spiksplinternieuw van de Cars. En die heette My Best Friend's Girl.
2: Now, on with the countdown.

0: Dit is de Nederlandse Tipparade met Bert van der Laan.
1: De Tipparade. Hallo! Number 8.
2: Witches, come to me. I am your hunter.

0: Jackson.
1: En natuurlijk al die shakers van hem in Witches. Een van de laatste hitparadefeiten van Arnie Treffers. En daarna zou hij zo'n beetje naar Denemarken gaan emigreren. En daar is hij helaas ook veel te vroeg overleden. Long to Learn werd voorafgegaan door de nummer 9. Het was Roxy Music met natuurlijk Dance Away. Zijn we nu toe aan 7, dat hoorde je al. De zanger van The Shoes was zo ineens eind jaren 70 een tijdje zoek. Toen bleek hij een discoster te zijn. Onder andere in Japan en in Frankrijk. Hier is Theo van

Komt u maar even op mijn eiland. Alleen als je dat met Richard Finch gaat doen, een van de heren van Casey and the Sunshine Band. Weet ik niet wat er allemaal gaat gebeuren, want die schijnt ooit nog eens in een later leven opgepakt te zijn voor het bezit van nogal wat kinderporno en dat soort zaken. De voormalige bandmate, natuurlijk ook producers companion van Casey, Harry Wayne Casey. De meneer die het vocale geluid van Casey and the Sunshine Band verzorgde. En natuurlijk waren ze samen verantwoordelijk voor de composities. De meneer die je nu gaat horen, die was er al in de jaren 60, was een van de leden van The Hurt, samen met Peter Frampton. En daarna werd hij ook nog lid van

0: houden. En gelukkig waren er anno 1979 aardig wat fans van deze dame, Patti Smith.
1: Dit is de tipparade. Presentatie Bert van der Laan.
2: Ik word gek.
1: Nummer 3.
0: We hoorden natuurlijk Patti met haar blote voeten op nummertje 4. Deze band is toch een beetje treurig aan zijn eind gekomen, zou je kunnen zeggen. Want de producer en vooral ook drummer, leadzanger, wat was die allemaal niet meer van deze groep, is helaas ook veel te vroeg overleden. Op nummer 3 vinden we Going Back to China. En hoe heette die drummer dan van die band? Inderdaad, Pim.

0: heeft ze allemaal op een rijtje.
1: In dit geval de nummers 10 tot en met 2. Want wat er opeens staat, hoor je zo meteen wel van me. Voorlopig 10, Woman was dat van The Walkers. 9, Dance Away, vanaf 25, Roxy Music. Van 9 naar 8, Witches, Long to Learn and the Shakers. En Theo van S van 14 naar 7 met As Long as It's Love. Op 6, Casey and the Sunshine Band, 7 naar 5. Andy Bowne met Another Shipwreck en Patti Smith op nummer 4, Dancing Barefoot. Van 10 naar 3, Diesel en Danette. Van 3 naar nummertje 2, Ben Kramer, luister het toch eens.
2: Oh ja? Ja.
3: Radio Veronica's alarmschijf.
4: Zoals een beroemd generale zei, ik zal terugkeren.
5: Alarm, alarm,
6: doei.
1: Dank voor het luisteren. We hebben er nog eentje voor je en dat is Gila.
7: En dit is de nieuwe

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1673ste uitzending van Backwards. En ja, het is nog net mei, dus met andere woorden, we gaan weer terug naar mei 1971. Ja, Bert van der Laan die zat er natuurlijk een beetje dichtbij. 1979 is altijd nog een mooi jaar natuurlijk. Het is muziek uit de jaren 70. En Bert heeft gewoon alles op vinyl. Dus ik zou zeggen, Bert van harte bedankt natuurlijk voor die mooie platen. Maar in 1971 werd er ook hele mooie muziek gemaakt. Daar gaan we het straks over hebben natuurlijk met de top 40. We gaan de LP's doen, de live-opnamen. We gaan dit keer een film bekijken. Nou, in ieder geval een film bekijken. We gaan er het zeven over hebben. En natuurlijk draaien we de begintune. En natuurlijk de gebeurtenissen van mei 1971. En dan hebben we bijna een uur lang hebben we het gehad. Met andere woorden, wij dompelen ons onder in mei 1971 met de top 40 van 29 mei. Waarin Brown Sugar van 2 naar nummer 1 ging. The Soldier's Prayer van Oscar Harris van 3 naar 2. En Underneath the Blanket Go van Gilbert O'Sullivan die ging van 1 naar 3. Nou, die platen hebben we allemaal al gedraaid afgelopen weken. We gaan toch dit keer naar een nieuwe nummer 10. En dat was dit keer I Am, I Said van Neil Diamond. Die kwam in de vierde week, ging die van 12 naar nummer 10.

Ja, eigenlijk wel een iconisch nummer natuurlijk van Neil Diamond. I Am, I Said. Hij heeft het in 1970 geschreven tijdens een moeilijke periode in zijn leven. Het begint allereerst al met een screentest om de in 1966 overleden comic Lenny Bruce te spelen. Maar helaas, Neil Diamond wordt afgewezen. Hij schrijft die dag een aantal regels, tekst en nog een keer de melodie. En het zou uiteindelijk 4 maanden duren voordat het hem lukt de song af te maken. Je hoort natuurlijk ook heel veel strijkers, arrangementen noemen ze dat zo mooi. Nou, dat is in handen van de bekende arrangeurs Larry Moho Barak en Marty Page. Ik vraag me trouwens af of die laatste inderdaad familie is van de bekende Page van Toto. Ik zal straks eens even op gaan zoeken. Goed, de volgende plaat die wij hebben, die staat op nummer 13. En ook die steeg een heel klein beetje, maar 3 plaatsjes in de 5e week. Ik heb het over A Day Begins van Greenfield & Cook. Deze eerste hit die schreven ze zelf en Jaap Egermond die verzorgde de productie. Greenfield & Cook, ze staan eigenlijk voor Rink Groeneveld en Peter Kok. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal dender, dus waarom zou je het niet Greenfield & Cook noemen? Ze maakten eerst deel uit van de Haagse Hurricanes. Die hadden 1 singeltje. En daarna vormden zij het duo Pop Shop. Peter Kok die heeft later nog een gooi gedaan naar het Songfestival met het liedje Pinocchio. En vertrok later naar Amerika. En volgens mij is hij later nog doorgegaan naar Chili, waar hij platenbaas is geworden. Met andere woorden, hier is A Day Begins.

Ja, en je kon het natuurlijk horen. Hè. Dit was Road and Never Leave Me Lonely. De muziekformatie uit Bergen op Zoom met hun enigste hit. Later waren er twee wisselingen. De leadzanger Nick van den Broeke ging solo verder als, jawel, Nick McKenzie. En dat had je ongetwijfeld al gehoord. Zijn producer was Jack de Nice. En dat was inderdaad Jack Jersey, de schrijver van hun enigste hit. Road werd later trouwens wel de begeleidingsgroep van Jack Jersey. Hij bleef trouwens op 15 staan in de derde week. Deze plaat van Road and Never Leave Me Lonely. En even terugkomen op I Am, I Said, inderdaad hoor. Martin Page, het kan bijna ook niet anders, is inderdaad de vader van David Page, de oprichter van Toto. En hij heeft veel meer gedaan dan alleen het arrangement verzorgen voor I Am, I Said van Neil Diamond. Hij heeft ook samengewerkt met onder andere Peggy Lee, met Chet Baker, niet vergeten, Buddy Rich, ook al een hele bekende, en Mel Torme. Ben je weer helemaal op de hoogte. De gebeurtenissen van mei 1971. En ja hoor, het is weer ellende. Oorlogen en ongelukken vochten om een plaatsje op de voorpagina van de krant. En dat vroeger alles beter was, ja, dat is eigenlijk een klein fabeltje. Pinksteren, dat viel dit keer laat op 30 en 31 mei. Op eerste Pinksterdag voltrok zich een treinramp bij Duivendrecht. Het betrof een zware kop-staartbotsing waarbij de machinist een rood sein negeerde en met 115 km per uur achterop een stilstaande trein botste. Hierbij raakten 31 mensen die raakten gewond en helaas, er kwamen ook 5 mensen om het leven. Door de enorme klap van de botsing schoven de rijtuigen in elkaar en raakten zwaar beschadigd. Hulpdiensten, waaronder de politie en brandweer uit Amsterdam, moesten de slachtoffers met snijbranders uit de wrakstukken bevrijden. Het spoor was nog niet uitgerust met een beveiligingssysteem en waarschijnlijk was de machinist verblind door de zon, waardoor hij het rode sein niet opmerkte. Hij werd in 1972 door justitie vervolgd, maar de rechtbank in Amsterdam sprak van een noodlottig ongeval en legde geen straf of een veroordeling op. De Nederlandse spoorwegen zou de machinist later weer in ere herstellen. En op tweede Pinksterdag is het vaak druk in Nederland en het was in 1971 absoluut niet anders. Ook de Elfstedentocht werd verreden. Een aantal deelnemers, 1000, waaronder de 9-jarige Roland Bijlsma uit Utrecht. Officieel moest je minimaal 16 jaar zijn, nu trouwens ook nog. En Ronald zou alleen een klein stukje meefietsen met zijn vader, maar het ging echter zo lekker en voortvarend dat hij 235 kilometer op de fiets bleef zitten. Van de voorzitter kreeg hij geen medaille, wel een plak chocola. Sinds de jaren 80 fietsen er elk jaar niet 1000, maar 15.000 fietsers mee. En ook dit jaar was er weer eentje, 12 jaar was die, die de hele 235 kilometer uitfietste. En op zaterdag 15 mei 1971 stortte tijdens een besloten feest in een plaatselijk restaurant onverwachts de vloer van de feestzaal in. Het ongeluk gebeurde in het Franse Salange, wat in de Franse Alpen ligt. Tientallen gasten vielen meters naar beneden, waarbij 13 mensen om het leven kwamen. En er kwam nog een slachtoffer bij, namelijk de burgemeester. Hij pleegde 2 weken later zelfmoord omdat hij persoonlijk aansprakelijk werd gesteld. Hij werd namelijk uit zijn ambt gesteld en hij had het bruidspaar de zaal ter beschikking gegeven, hoewel het pand al jaren niet meer werd gebruikt als feestzaal. En om de ellende nog maar even compleet te maken, in het Pinksterweekend, zo stond in de krant te lezen, vielen maar liefst 25 doden in het verkeer, mede door dronken bestuurders. Jawel. We gaan terug naar de muziek, want de LP's, daar moeten we het ook nog eventjes over hebben. En een van die LP's is uit 1971. Hound Dog Taylor en de House Rockers. Zowel het debuut van Taylor als ook het platenlabel Alligator. Het label werd opgericht door Bruce Iglauer met een specifiek doel een album van Taylor uit te brengen, nadat hij er niet in was geslaagd om Bob Koester, destijds zijn baas bij Delmark, over te halen om Taylor een platencontract aan te bieden. In het eerste jaar werden 9000 exemplaren verkocht. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 over de toonbank gegaan. Naast Taylor op zang en slidegitaar hoor je Brewer Phillips op gitaar en Ted Harvey op drums. Met andere woorden, hier is Hound Dog Taylor en de House Rockers. MUZIEK

Ja, ik zei het al, 1971 is echt een jaar met prachtige platen. Zowel singeltjes als ook LP's, als ook live-opnamen trouwens. Manna van Brad, en je had ongetwijfeld het nummer wel herkend. If. Het is de groep van David Gates, die inmiddels 85 jaar is. Manna was de derde LP en in Amerika leverde het een gouden plaat op. Het kwam uiteindelijk ook op de 21ste plaats terecht in de Billboard-lijsten. If kennen we trouwens ook nog als hitsingeltje van Telly Savalas, die in 1975 een hit daarmee had, groter dan de originele versie van Brad. En dit kwam mede doordat Kojak op zijn hoogtepunt was van zijn roem. De serie Kojak, die van 1973 tot 1978 op de televisie was. En daarvoor, jawel, Sutherland Brothers and Quiver. We kennen de plaat natuurlijk allemaal, The Arms of Mary, maar dit was hun debuut tot 1971. En het heet gewoon Sutherland Brothers and Quiver. En je hoorde Sleeping Dog. Het is een Schotse band van Gavin en Ian Sutherland. En die laatste is helaas in 2019 overleden. Gavin is inmiddels 74 jaar. Hun eerste single, en dat was ook het eerste nummer van deze debuut-LP, die stond, dat was The Pie, en die werd uitgebracht onder dit contract. En het was een bescheiden hitje in januari 1972. Hun volgende single was Sailing, die veel op radio werd gedraaid, maar commercieel geen succes had. Alleen later werd het wel een nummer 1 hit in Engeland, toen het werd gecoverd door niemand minder dan Rod Stewart. En daar weer voor dus niemand minder dan Hound Dog Taylor en de House Rockers met Held My Baby Last Night. Het debuut van Hound Dog Taylor en ook het debuut van de platenlabel Alligator. Ja, 2 minuten over 19:30 en dan weten we wel hoe laat het is. Dan gaan we even televisie kijken. Onder andere een wereld op

0: wielen, waarin dit keer 6 auto's in de populaire prijsklasse van 7000 gulden werden vergeleken. Het waren de Opel Kadett, de Ford Escort 1200, de Renault 6, de Simca 1100, de Volkswagen 1302, hele mooie wagen trouwens, en de Fiat 128. Misschien heeft u zelf wel eens een keer in dat karretje gezeten. Verder ook nog eens een keer een lach en een traan. Het populaire show met volksmuziek gepresenteerd door Johnny Hoes. In het programma vooral Smartlappen, het Nederlands levenslied en de zangeres zonder naam die het vaste middelpunt was. Maar we moeten ook even aandacht besteden aan de films, want in 1971 kwamen er prachtige films uit, zoals A Clockwork Orange, The French Connection, Dirty Harry en Willy Wonka and the Chocolate Factory met Gene Wilder. Maar dit keer aandacht voor A Fiddler on the Roof, een musicalfilm uit 1971... die voor de muziek in 1972 een Oscar won. De film die speelt zich af in 1905 in het fictieve dorp Anatevka. Een typisch dorp waar vooral Joden wonen en ergens in Oekraïne ligt. Onderdeel van het Joodse vestigingsgebied in het Russische Rijk. Tevi, een arme Joodse melkboer, vergelijkt het leven van de Joden van Anatevka met dat van een violist op het dak, die de traditie gebruikt om een aangenaam, eenvoudig deuntje te gaan spelen, zonder hun nek te breken. De muziek voor de film werd gedirigeerd en bewerkt door John Williams, die kennen we nog wel natuurlijk, gebaseerd op het originele werk van Jerry Bock. En die Jerry Bock die componeerde vooral musicals en was actief op Broadway. Vooral in de begin jaren 60 was hij erg populair. Hij stierf in 2010 en toen was hij 81 jaar oud. En John Williams, jawel hoor, still going strong, want hij is inmiddels 94 jaar.
1: Traditions, traditions. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.

Ja, mooie muziek hoor. Van de Climax Chicago. En die kennen we natuurlijk van de Climax Blues Band. En die hadden één hitje namelijk. Couldn't Get It Right uit 1977. Die heeft trouwens enkel de tipraden gehaald. Dus Bart van der Laan die zou hem sowieso gaan draaien. Maar de band was al in 1968 actief als Climax Chicago Blues Band. In 1971 kwam Tightly Knit uit. Het album deed echter weinig. Goldplated is het succesvolste album uit 1976... met natuurlijk die hitsingle waar we het al over hadden. En dit was een opname uit 1971 en het heette Shoot Her If She Runs. Dat is inderdaad de titel, kan er ook niks aan doen. En daar weer voor natuurlijk Eric Clapton en The Presence of the Lord. De opname is van Derek en de Domino's uit december 1970. En in 1971 werd deze live-opname uitgebracht. Clapton die schreef dat tijdens zijn Blind Faith-periode. Tot zover in ieder geval eventjes de live-opnamen. En we hebben nog een paar aardige nieuwsberichten. Want ja, de voetbalcompetitie was nog altijd aan de gang. Het was reuze spannend. Zo spannend zelfs dat de kampioenswedstrijd tussen Ajax en Feyenoord rechtstreeks werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Dat was toch wel een unicum. De wedstrijd werd gespeeld in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En Piet Keizer zette Ajax in de 11e minuut al op voorsprong. Maar daarna was het woord aan Feyenoord door Overtjinval. Wie anders natuurlijk. En tweemaal Dick Snijder. Waardoor Feyenoord de koppositie overnam van Ajax. En dat zou zo blijven tot 6 juni. Feyenoord dus kampioen, gevolgd door Ajax, ADO en PSV. AZ67 en Haarlem die moesten een treetje dalen. Haarlem die won maar één wedstrijd in de hele competitie, namelijk die tegen Excelsior. Misschien was Ajax wel met haar gedachten bij de finale van de Europa Cup 1 in Londen. Op 28 april werd een 1-0 nederlaag in een bikkelhard duel tussen Ajax en Atletico Madrid weggepoetst met een klinkende 3-0 zegen door goals van Piet Keizer, Wim Suurbier en Johan Cruijff. En dat betekende de reis naar Londen voor de finale op 2 juni 1971 tegen Panathinaikos. Een hele volkstammen maakten die reis naar Londen mee. En de radioprogramma's van Hilversum 3 kwamen die dag daar dan ook vandaan. Johan Cruijff was natuurlijk na de pauze de gevierde man met 2 treffers tegen Panathinaikos. Waardoor de beker met de grote oren meeging naar Amsterdam. En de oudheidkamer is sterk verwaarloosd en daarom roept de gemeente Steenwijk de hulp in van conservator de heer Kooi, die student is van het Biologisch Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen. Volgens hem heeft Steenwijk goud in handen omdat er in Giethoorn al heel veel toeristen verblijven. Maar dan moet men wel weten dat er een oudheidskamer is en dan moet het er ook uitnodigend uitzien. Kooi kwam erachter dat veel voorwerpen niets met Steenwijk te maken had en daarom stelde hij voor om die spullen te ruilen met andere musea. Het is verder de bedoeling dat er een doorlopende expositie komt van oude voorwerpen uit deze streek. Het moet goed worden uitgestald en het moet van een tekst worden voorzien zodat men weet waarop iets betrekking heeft. Burgemeester Peter Molendijk was enthousiast en hoopt dat de oudheidskamer weer leefbaar werd. Molendijk was burgemeester tussen 1968 en 1978. Hij overleed in 2015 op 91-jarige leeftijd. En op 27 mei 1971 vond het ergste treinongeluk plaats in de geschiedenis van de Duitse Bundesbahn. In totaal kwamen 46 mensen om het leven toen een goederentrein frontaal in botsing kwam met een lokale passagierstrein. Het ongeluk gebeurde vlakbij Wuppertal. 46 mensen kwamen om het leven, onder wie 41 leerlingen van de Geschwisterschool in Radevormwald. Er waren in totaal 71 passagiers aan boord. De meeste waren leden van de 2 negendejaarsklassen van de middelbare school in Radevormwald, die met leraren en begeleiders op een eindexamenreis waren. De speciale trein had ongeveer 30 minuten vertraging op het moment van het ongeluk. Door de vertraging moest rekening worden gehouden met een goederentrein die in tegenovergestelde richting reed op het enkelvoudig spoor. Door een menselijke fout kwamen ze elkaar tegen, ook al omdat geen seinverkeer mogelijk was. Tussen de 7.000 en 10.000 mensen wonen de begrafenis op 2 juni bij. Onder wie bondskanselier Willy Brandt. Met andere woorden, we begonnen met de treinongelukken en we eindigden er ook mee. We hebben natuurlijk It's 25 Years Ago en dat doen we nog steeds. En dit keer heb ik gekozen voor een opname van Louis Jordan and his Timpani 5.

0: Prachtig hoor. Louis Jordan en his Timpani 5, de rhythm and dance band, opgericht in 1938 door Louis Jordan. De groep bestond uit een blazerssectie van 3 tot 5 instrumenten en ze verzorgden in 1941 het voorprogramma van de Mills Brothers. Louis Jordan, die wordt wel de belangrijkste grondlegger van de rhythm and blues genoemd, samen met Joe Turner. En Louis Jordan is overleden op 4 februari 1941. 75. Ik heb nog één plaat voor je. Ik vind eigenlijk wel dat dit de plaat is van mijn 1971. Janis Joplin en Me en Bobby McGee. En daarmee sluiten we 1971 af. Volgende week...
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: De Naadkok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de 2 concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 30 mei 2026. We gaan zo praten met Jeroen van Duivenvoorde, fractievoorzitter van de VVD. Hij zit al aan tafel. En daarna gaan we praten met over hoogbegaafdheid. En met Elisa van Hees. Zij heeft een bedrijf Leren bij Elise. En als laatste in het eerste uur Charles Oudekerke komt langs over het zomerkamp. En dat is bestemd voor kinderen die het wat moeilijk hebben thuis financieel. Dat ze toch lekker op vakantie kunnen. En dat is ontzettend belangrijk. En er zijn nog een paar plekjes vrij. Dus ik zou zeggen, luister daarna en sla je slag. Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat is een tijdje geleden.
1: Ja, tijdens de campagne ben ik natuurlijk al een paar keer langs geweest. Ja. Dat was daarna ook al één keer met Jantina en direct de eerste vergadering daarna.
0: Ja.
1: Maar nu weer één op één, dus dat is wel een tijd geleden, ja.
0: Ja. Afgelopen donderdag elkaar nog gesproken en gezien. Ja. Bij een mooi afscheid van twee wethouders.
1: Ja, zeker. Ja, dat we hadden inderdaad afscheid van Marcel Scheringa van de ChristenUnie en Trein Jongman van de PvdA.
0: Ja.
1: Ja, beide zijn in 2018 als wethouder begonnen, maar hebben daarvoor ook al jarenlang in de raad gezeten. En ja, als ik vanuit mezelf spreek, afscheid van zeer gewaardeerde collega's. Allebei eigenlijk met hun eigen bestuurstijl. Heel anders dan die van mij, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld bij Trein altijd echt een persoonlijke touch. En dat vond ik wel heel erg sterk. En ik denk op sociaal domein ook nodig. Daar heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En met name ook in de verbinding naar de dorpen ook toe. Heeft het ontzettend sterk gedaan. En dat bijvoorbeeld ook de fanfare van Volhoven nog langs kwam.
0: Ja, precies. Dat was een mooie verrassing.
1: Ja, dus dat was heel erg sterk. En in het geval van Marcel, zeer kundig en altijd heel rustige bestuurder. Ik zei net in het voorgesprek ook al, die dan hele moeilijke dingen heel makkelijk kan uitleggen. En dat is wel een kwaliteit.
0: Ja, inderdaad.
1: We gaan ze beide missen, maar ik snap het heel goed.
0: Tuurlijk, als je het 8 jaar gedaan hebt. Ik zeg altijd 4 jaar om erin te komen en dan 4 jaar om het goed te doen. En dan, dan is het klaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar jij zit er ook al zo lang in?
1: Vanaf 2018 in de raad. En daarvoor nog een tijdje in de steunfractie. Dus ook al wel vrij lang. Maar ik ben nog steeds maar 32, dus ik heb nog wel wat jaren te gaan misschien. Maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk.
0: Dus het is nog steeds een uitdaging voor je?
1: Ja, ik vind het nog steeds. Het is politiek is echt mijn favoriete hobby. Dus het is natuurlijk, je doet dat naast je werk.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het nog steeds interessant om na te denken over van hoe kan je nou je eigen omgeving iets mooier maken. En ja, dat gaat af en toe langzaam, dat gaat af en toe met hobbels. Maar als het dan lukt, dan haal je daar ook wel weer heel veel uit. Dus dat vind ik nog steeds leuk.
0: Ja, dan vind je nog steeds, geef je nog steeds een goed gevoel.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Nieuwe coalitie. Eigenlijk starten we nu weer opnieuw. Hè. Verkiezingen zijn geweest. Hoe staat het ervoor met de VVD?
1: Met de coalitie? Beide.
0: Nee.
1: Nou, eerst over onszelf. We zijn natuurlijk met 3 zetels zijn we doorgegaan. Maar we hebben afgelopen week hebben we er ook nog een burgerraadslid bij gekregen. Jelleke Bouma. Zij is al jarenlang betrokken bij ons als VVD. Als secretaris bij het bestuur. Maar ook bij ons in de steunfractie eigenlijk al de hele periode. Afgelopen periode. En we hebben nu ook Linda Evers. Die wordt voorzitter van de politieke markten. En toen dachten we van nou dan. Dat betekent dat we meer werk hebben op tijdens de politieke markt. Dus met de toevoeging van Jelleke hebben we er echt iemand bij waarvan we zeker weten, oh, die gaat het goed doen en die gaat ons weer versterken.
0: Dus, had je anders niet voor een burgerraadslid gekozen?
1: We hebben daar afgelopen jaar hebben we daar minder gebruik van gemaakt. Okay. Ook heel bewust. Want wij waren altijd met z'n drieën. Met z'n drieën kan je eigenlijk die agenda heel goed verdelen. En dan zorg je er ook voor dat iedereen bijna elke keer wel een onderwerp heeft. En daardoor blijf je er ook goed in. Terwijl als je, stel je hebt, je installeert er 2 bij, dan moet je een paar keer heb je helemaal niks op de agenda staan. Maar dan zit je daar wel de hele avond. Ja, je moet het ook leuk maken voor jezelf. En juist door daar af en toe ook in te spreken, blijf je er ook goed in.
0: Ja, snap ik. Dus een burgerraadslid erbij. En Linda Evers zullen nu dan als commissievoorzitter.
1: Ja, die had er ook echt veel zin in. Linda zit natuurlijk nu iets meer dan een jaar in de raad. Maar die was daarvoor bij ons burgerraadslid. Dus die kent op zich de processen goed. En altijd aan het begin van de periode is altijd de vraag, zijn er mensen die eventueel de politieke markten willen voorzitten? En daar heb ik een keer gesprek over gehad. Het leek de leuke. Zij heeft toen ook een gesprek gehad met Ina Haverman. Die heeft dat ook jarenlang gedaan. Ja. Die was ook eerste plaatsvervanger in de raad. En daar was Linda eigenlijk wel enthousiast over. Die dacht van, nou, dat lijkt mij hartstikke leuk. En dat hebben we dus besproken. En uiteindelijk hebben we nu 6 plaatsvervangende voorzitters voor de politieke markt. Nou, dat is best wel veel.
0: Ja, maar meestal toch 4?
1: Ja, de bedoeling was 4. Maar we hadden op het einde van de vorige periode hadden we er nog maar 2. Dus meestal is het dan krijg je eigenlijk een belletje vanuit de griffie van, nou, we hebben eigenlijk toch echt wel mensen nodig. En nu zijn er 6, dat is denk ik alleen maar mooi. Dan kan het goed rolleren. En als je dan een keer een onderwerp hebt die je zelf heel graag wil doen in de raad, nou, dan kan je die avond ook doorgeven aan iemand anders die dan kan voorzitten.
0: Ja, precies. En als er een keer een ziekte of vakantie of wat ook tussen komt, dan zit je wat ruim in je voorzitters.
1: Precies.
0: Ja. Oké, burgerraadsleden hebben we van de VVD dan even over gehad. We gaan zo naar de coalitie toe. Maar totaal zijn er 14 nieuwe burgerraadsleden. Ja, ik vond dat veel.
1: Ja, ontzettend veel. Ja. Ja, ten opzichte van 4 jaar geleden is het echt wel een paar meer. We hebben natuurlijk ook nu meer partijen. Dus we hadden sowieso direct na de verkiezingen al meer partijen. Met uiteenvallen van FVD hebben we natuurlijk nog weer een partij erbij gekregen. Dus dat waren al 4 burgerraadsleden. Je ziet ook dat partijen bijvoorbeeld zoals de ChristenUnie, die hebben nu nog maar 1 zetel. Maar die installeren wel direct 2 burgerraadsleden. Want die hebben nu een heel nieuw actief team. Ja, en die willen ze ook gelijk. Daar willen ze gelijk mee van start.
0: Ja.
1: Dus er zitten soms verschillende gedachten achter. Volgens mij PGL bijvoorbeeld niemand geïnstalleerd. Nou, dat is in hun geval ook logisch. Die hebben 7 zetels, dus die moet je er dan ook nog iemand bij zetten. Maar wij zijn hartstikke blij dat Jellek het bij ons wil doen. En daar hebben we veel vertrouwen in.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Coalitie, er is al een brief rondgegaan, een persbericht, dat het eigenlijk... Ja, zo goed als klaar is, laat ik het zo zeggen.
1: We zijn eruit. Ja. Dus we zijn de afgelopen weken ongeveer 2 keer in de week bijeengekomen met de verkenner. Of de formateur, moet ik zeggen, Kees Bel. En we zijn eigenlijk door alle onderwerpen heen gegaan. En dan af en toe heb je verschil van inzicht. En dan leg je dat bij en dan schrijf je het op. En uiteindelijk ligt er dan een compleet document.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk in hele goede harmonie is dat gegaan. En eigenlijk vanaf de eerste moment was het wel duidelijk van, oh, wij willen er met z'n 4 echt wel uitkomen. En dat kon je heel goed merken. En we zitten natuurlijk met 3 partijen die de vorige coalitie er ook al bij zaten. Dus dan weet je van tevoren natuurlijk niet zo goed van, ja, die 3 die kunnen elkaar natuurlijk wel vinden. Dan komt er een nieuwe bij.
0: Ja.
1: Maar de CPB die stelt zich ook echt...
0: En het CDA is er nou niet meer.
1: Nee, CDA zit er niet bij. De vorige coalitie zat de ChristenUnie erbij. Maar nu dus CPB. En de CPB die stelde zichzelf ook gelijk heel constructief op. En eigenlijk vanaf het eerste moment was duidelijk van, nou, hier gaan we met z'n allen wel uitkomen. Maar dan moet je natuurlijk op inhoud nog wel keuzes maken.
0: Waren de keuzes moeilijk? Kun je een voorbeeld noemen, maar dan is jouw antwoord...
1: Ja, mijn antwoord is, 5 juni gaan we het coalitieakkoord delen. En tot die tijd gaan we over de inhoud, delen we verder niks. Dat is bewust, omdat ook onze collega-fracties die in de raad... die hebben dat ook niet gezien of gelezen. Dus dat wordt 5 juni wordt dat breed gedeeld. Maar natuurlijk zijn er onderwerpen waar je verschil van inzicht in hebt soms. Maar ja, ik denk dat wij waren met z'n 4 ook wel heel erg bereid... om ook naar de anderen te luisteren van, waar zit nou de pijn?
0: Mm-hmm.
1: En om uiteindelijk ergens een middenweg in te vinden. Wat denk ik ook recht doet aan de uitslag. Hè? Want we zijn nu dus 4 partijen van links tot rechts tot midden. En ik denk dat het coalitieakkoord dat ook weer spiegelt. Dus er ligt daar een mooi akkoord waar denk ik zowel VVD als GroenLinks-PVDA als CPB en PGL zich goed in kunnen vinden.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we ontzettend tevreden over.
0: Ja, en het wordt 5 juni gepresenteerd aan de raad?
1: 5 juni wordt het verstuurd. Breed. Okay, en op 10 juni, woensdag 10 juni...
0: Woensdag, hè? Woensdag. Ja, woensdag. Want het persbericht stond dinsdag, even duidelijk.
1: Ja.
0: Woensdag.
1: Nee, klopt. Ja. Woensdag 10 juni, dan wordt het voorgelegd aan de raad. Dus dan kunnen alle fracties daar ook iets van vinden. En dan gaan we daarna, als het goed is, ook onze 4 beoogde wethouders installeren. Dus daar wordt dan hoofdelijk over gestemd. Maar
0: die namen kun je wel noemen?
1: Ja, dat zijn voor BGL natuurlijk Melvin Smit.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft het de afgelopen periode ook goed gedaan. Dus die gaat door. En voor ons is dat Mirjam Slomp. Die zat ook al als wethouder in het bestuur. En die doet het ook hartstikke goed. En die gaat ook door. En dan hebben we dus 2 nieuwe wethouders. Voor de PvdA GroenLinks is dat Steven Bunt. En voor de CPB is dat Tilco Gernaat. En dat zijn 4 wethouders waar wij in ieder geval veel vertrouwen in hebben. Dus ik hoop dat de rest van de raad dat ook vindt.
0: Ja, ik kan wel zeggen van denk het wel. Maar ja, goed, wie ben ik? Hè? Dat moet allemaal nog besproken worden en overgestemd worden. Hoe dat allemaal gaat. Tevreden over alles?
1: Jazeker, tevreden.
0: Als fractievoorzitter van de VVD?
1: Ja, over het hele proces van de afgelopen maanden. Ja, dat was natuurlijk heel spannend. Hè? Je gaat de verkiezingen en je weet niet hoe je eruit komt. We waren niet de grootste partij, dus het is niet vanzelfsprekend dat je weer in de coalitie zit. Maar we hadden wel het gevoel dat we heel goed met de andere partijen in de raad kunnen. Dat we ook een wethouder hebben die echt iets kan leveren, die iets toevoegt. En dat voor ons ook wel... we hadden er veel vertrouwen in dat we er weer bij konden zitten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Nou gaat dus de hele raadsperiode die gaat weer beginnen met nieuwe mensen en frisse blik. Wat is het eerste wat bij de VVD op het lijstje staat dat je zegt van, dat gaan we aanpakken?
1: Ja, we hebben altijd wel een wensenlijstje klaar liggen. Dus voor ons zijn dat natuurlijk toch wat meer de hardere zaken. Hè? Dus goede infrastructuur, goede wegen. We hebben natuurlijk vorige periode al ingezet op de rondwegen bij Blokzijl, Ossenzijl. Dat is voor ons belangrijk dat doorgaat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouw van basisscholen. Er zijn best wel wat basisscholen die echt verouderd zijn. Mm-hmm. Dan gaat het om Blokzijl, maar ook Vollenhoven. Sint-Jansklooster zijn we van plan om nieuw te bouwen. Ja, dat zijn wel echt zaken van dat is gewoon een basisvoorziening die in de gemeente gewoon goed geregeld moet zijn. Ja, dan moet je daar ook in investeren. Dus dat zijn zaken waarvan we willen dat het sneller gaat. Maar ook bijvoorbeeld fietspaden, wegen, veiligheid. Ja, dat zijn voor ons als VVD echte thema's waar we werk van willen maken.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een plaatje. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Is hij gelukt zelfs? Nou, dan is het George Strait met Amarillo by Morning.

0: Tot de laatste tonen, Jeroen.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, ja. We waren zo geanimeerd aan het praten dat ik moest een seintje krijgen van de techniek van de hoofdtelefoon op. Moet weer
1: snel door.
0: Aan de slag. Aan de slag, inderdaad. Dat gaat de hele raad doen. Jullie hebben afgelopen week in de raadsvergadering een motie ingediend.
1: Ja, dat klopt. Mijn fractiegenoot Mans Lohman. Die stoorde zich eigenlijk al langer aan dat er lege kavels stonden op de Woldmeente. Daar woont hij ook zelf. Mm-hmm. En toen had hij eigenlijk zichzelf afgevraagd van, er zijn er allemaal van die grasvelden. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet van waar is dat voor. Die had dat even uitgezocht. Dat waren dus woon-werkkavels. Die al ruim 20 jaar eigenlijk beschikbaar zijn.
0: Waar totaal niks mee gebeurt.
1: Nee, waar eigenlijk niks mee gebeurt. Nou, die staan wel te koop. Dus op het moment dat je belt met de gemeente van, goh, ik zie daar kavels staan. En dat is dus wel met specifieke bestemming van en wonen en werken op één plek. Dus dat is niet heel makkelijk. Maar dan kan je die wel kopen. Maar eigenlijk stonden bijvoorbeeld niet op Funda Business. Stonden niet duidelijk op de site. Dus eigenlijk waren het een beetje een soort van spookkavels.
0: Ja, ja.
1: Die wel beschikbaar zijn. Ja. Waar je eigenlijk morgen op kan bouwen als je het koopt. Maar waar niks mee gebeurt. Ja, dat was eigenlijk het begin van dat man zei van, ja, misschien moeten we daar een motie over indienen. Dat we die weer een keer mooi etaleren. Want als je dan mooie dingen hebt, dan moet je het ook laten zien dat je ze wil verkopen.
0: Ja.
1: Dus daar had hij wat onderzoek naar gedaan. En dat bleek dat eigenlijk was de eerste vraag van, speelt dit op meer plekken in de gemeente? Nou, schijnbaar zijn er ook nog een paar kavels. Volgens mij twee in Giethoorn en nog een paar in de Corpuskwartier. Met dezelfde constructie ook woonwerken. Nou, dat was voor ons eigenlijk wel de aanleiding om te zeggen van, nou, er is nu gewoon grote schaarste aan woningen, maar ook aan bedrijfslocaties. Zonde als dat natuurlijk braak blijft liggen. En ja. die wijk die is dan op een gegeven moment eigenlijk ook niet af. Hè. Er zit overal van die een beetje gatenkaas. Ja. Dus toen hebben we de motie opgesteld. En eigenlijk de motie die roept op om eigenlijk in eerste instantie het gewoon weer te etaleren. Van, nou, we hebben mooie kavels beschikbaar als we ondernemers zijn die willen wonen en werken op één locatie. Op echt wel een A-locatie. Je bent zo op de snelweg. Dan kan je die kavels kopen. Maar stel nou dat we tot de conclusie komen van, nou, daar is gewoon echt geen markt voor. Ja, dan moeten we misschien wel de bestemming omturnen dat we daar misschien wel wonen gaan toestaan. Hè? Dat je alleen wonen doet.
0: Ja, precies. Ja.
1: Want we zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe locaties. Dat gaat ook soms best wel traag. Nou, als we dan plekken hebben die eigenlijk al beschikbaar zijn. Ja, dan is het zonde dat we daar niks mee doen. Dus daar hebben we een motie voor ingediend. In eerste instantie volgens mij al met iets van 6 partijen. En uiteindelijk is die unaniem aangenomen. Dus ook de rest van de raad heeft duidelijk signaal afgegeven van, nou, wij willen dat we in ieder geval al die snippers gewoon gaan invullen.
0: Ja.
1: Dat is een heel mooi resultaat gelijk al.
0: Ja, ja. Nou, weten wij wat er dan met zo'n motie gaat gebeuren? Voor de luisteraars, wat gaat er daarna dan met zo'n motie gebeuren?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Daarna gaat de organisatie in en ook het college in.
0: Mm-hmm.
1: Motie is natuurlijk adviserend. Dus dat is niet dat we het hebben afgedwongen dat we het op een bepaalde manier gaan doen.
0: Nee.
1: Maar normaal gesproken pakt het college dat dan op. En die gaat dan eigenlijk de strekking van die motie uitvoeren. Nou, soms zetten wij er ook natuurlijk nog iets in wat helemaal niet kan, wettelijk gezien. Nou, dan koppelen ze dat terug. Dus als het goed is, binnen nu en een paar maanden gaat het college daar iets mee doen. En als ze daar niks mee doen, ja, dan gaan we ze natuurlijk weer op de vingers tikken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar onze verwachting en ook de wethouder die gaf eigenlijk wel aan van, ja, het is een duidelijk steuntje in de rug. En daar ze waren er ook bezig om te kijken van, kunnen we daar misschien die kavels veranderen naar wonen?
0: Ja, ja.
1: Maar wij zouden graag zien eerst kijken naar wonen en werken. Want daar is echt behoefte aan. Ook vanuit de ondernemers naar wat meer bedrijfsruimte. Nou, en als dat echt niet lukt, dan
0: van alleen wonen. Alleen wonen.
1: Ja,
0: ja, ja, want het is toch, in zo'n wijk moet dat gewoon één egaal bewoond, ja, of bemand, laat ik het zo zeggen, geheel zijn.
1: Ja, precies. Dus ja, je wil eigenlijk niet zo'n gatenkaas. Aan de andere kant een extra grasveld. Dan kan je natuurlijk wel weer voetballen en de hond uitlaten. Dus
0: jawel. Dus,
1: maar het is, we hebben die grond beschikbaar. Het staat ook op onze begroting. Hè, dus het levert ons nu ook niks op.
0: Nee.
1: Eigenlijk de gemeenschap dus daarmee. Nee. Ja, als we die kavels kunnen verkopen, dat levert ook gewoon weer geld op. Waardoor we ook uiteindelijk de lasten niet meer hoeven te verhogen. Als je het helemaal heel ver doordenkt.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, we hebben iets op onze begroting staan waar niks mee gebeurt. Ja, dat is zonde. Dus laten we daar gewoon een mooie invulling voor vinden.
0: Ja, ja. En wie jullie daar misschien mee kan helpen is de ombudsman, vrouw.
1: Ja, ja, die gaat weer verder.
0: Stond, ja, precies. Stond
1: ja, dat,
0: op,
1: we hebben dat nu al. We hebben sinds, volgens mij, uit mijn hoofd zo rond 2016 hebben we dat ingevoerd.
0: Ja.
1: Dus volgens mij vlak, en dat is eigenlijk op initiatief van het CDA samen met de VVD. Dus Bertine Cuperis zat toen namens ons in de gemeenteraad. Ja. En die heeft samen met Femidit Kersjes volgens mij dit ooit begonnen. Dat is eigenlijk met het idee van, nou, er zijn mensen die vallen tussen wal en schip. Die krijgen bij de gemeente geen gehoor als het gaat op sociaal domein. Of dat is zo'n complex dat je daar niet uit kan komen. En dan is er iemand die onafhankelijk is, waar je eigenlijk je zaak neer kan leggen van, kun jij dit bij mij bij de gemeente regelen dat ik hier uitkom? Dat is eigenlijk een heel mooi initiatief, zo'n ombudsman, vrouw. Heel erg waardevol. En die heeft eigenlijk vanaf 2016 heel veel van dit soort zaken opgelost. En we hebben dat een keer verlengd. Alleen op het einde zei de ombudsvrouw eigenlijk van, ja, we hebben eigenlijk alle zaken die oplosbaar zijn, die hebben we opgelost. En alle zaken die nog over zijn, die zijn zo complex dat ik dat eigenlijk niet kan.
0: Okay.
1: En toen heeft ze eigenlijk de opdracht teruggegeven.
0: Mm-hmm.
1: Dat is besproken vorig jaar in de gemeenteraad. En toen hebben heel veel partijen gezegd van, nou, we snappen dat er misschien nu in directe zin niet extreem veel zaken liggen. Maar we willen wel dat die functie overeind blijft staan voor het geval dat er wel weer nieuwe zaken bijkomen.
0: Ja.
1: Want dat gebeurt natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Nou, toen hebben wij de keuze gemaakt als VVD van, nou, we moeten niet de functie in het leven houden omdat het de politieke wens is. Er moet wel bepaalde noodzaak ook vanuit de maatschappij zijn. Dus wij dachten van, nou, we gaan eerst een paar jaar daarmee stoppen. En als er dan de zaken weer oplopen, dan gaan we dat weer oppakken. Mede ook omdat we ook een abonnement hebben op de landelijke ombudsman. En dat betekent dus eigenlijk dat we nu op dit moment dubbel betalen. Dus we hebben een gemeentelijke ombudsman en een ombudsman landelijk. Daar betalen wij ook als gemeente voor.
0: Maar is daar geen verschil in behandeling van zaken met
1: ja,
0: die twee?
1: Ja, daar zit natuurlijk wel verschil in. Mm-hmm. Ja, landelijk, dat is minder direct, minder persoonlijk. Dus daar zit echt wel verschil in. Maar het is uiteindelijk dezelfde functie. Je kan met deze lokale zaken, kan je ook daar terecht. Dus voor ons was nu de afweging van, nou, wij waren tegen de gemeentelijke ombudsvrouw. Omdat we eigenlijk zeggen van, nou, het is nu afgerond, dus voorlopig niet. Maar de raad heeft besloten eigenlijk in grote meerderheid om ermee verder te gaan. Maar dat betekent eigenlijk voor ons wel dat Linda eigenlijk gelijk al zei in de raad, nou, dat betekent dat we misschien bij de PPN dan wel een motie indienen om het abonnement voor de landelijke ombudsman op te zeggen. Dus dat is Linda nu eigenlijk aan het onderzoeken.
0: Ja, van, nou, kwam er nog reactie of vraag op?
1: Ja, er waren wel een paar partijen die zeiden van, nou, is dat nou wel handig? Maar ja, wij zien het zo, ja, we hebben nu eigenlijk twee keer dezelfde functie. Die betalen wij twee keer. Ja, dat vinden wij zonde. Dus als de raad kiest voor een lokale invulling, nou, prima, dat is een meerderheid. Een meerderheid bepaalt in dit land, dus dat is natuurlijk prima.
0: Ja.
1: Maar ja, moeten we dan ook nog betalen voor een landelijke ombudsman? Nou, dat op zich een terechte vraag, denk ik. En die gaan we, denk ik, bij de PPN misschien wel in de motie gieten.
0: Ja, ja. Nou, dan is de eerste motie al in wording, lijkt mij. Zo.
1: Bij de eerste, natuurlijk bij de
0: van de PPN.
1: Gemeente, die is al.
0: Ja. Dan was er ook nog in de raad de TAM-omgevingsplan. Een heleboel, vier of zo dingen werden besproken en klap opgegeven. Toen ben ik dat eens, want ik wilde weten wat TAM betekende. Ben ik eens gaan uitzoeken. Tijdelijk alternatieve maatregel.
1: Ja.
0: Toen zag ik erbij staan, per 1-1-26 afgeschaft.
1: Ja, klopt. Ja, dat is. We hadden eigenlijk nog tot aan 1 januari de kans om, als het gaat om bestemmingsplanwijzigingen, eigenlijk zoals je dat van verleden kende, om dat via een TAM te regelen. En heel veel initiatieven hebben zich dus ook voor 1 januari gemeld. En alle processen die dan, of alle zaken die tot dan toe in proces waren, die worden dan nog behandeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus we krijgen nu door het jaar heen krijgen we nog heel veel van dit soort TAM-plannen die allemaal nog voor 1 januari zijn ingediend. En die kunnen dan nu nog wel behandeld worden. Maar het staat wel wat gek in de stukken. Maar dat is, we verwachten nog wel een heel aantal van dit soort wijzigingen. Omdat dus ja, als je nog snel iets wou regelen voor dan, wijziging, dan is het.
0: Moest dat voor die datum gebeuren?
1: Ja.
0: Nou, is dat ook weer duidelijk. De tijd zit er alweer op, Jeroen. Dus we moeten alweer afscheid nemen.
1: Nou, leuk. Ik vond het weer leuk om langs te mogen komen.
0: Ja, ik vond het ook leuk om weer zo'n aanzet te geven voor het, hoewel de vakantie natuurlijk wel weer dichterbij komt. Maar in ieder geval weer voor het nieuwe politieke vier jaren eigenlijk.
1: Ja, we mogen weer beginnen.
0: Ja, precies. Ja. Dus fijn dat jij het spits af hebt gebeten. En heel veel succes verder. En we spreken elkaar vast binnenkort weer.
1: Ja, dank je.

Een goedemorgen, mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws. Donderdagmiddag werden de hulpdiensten geamaleerd voor een aanrijding op de Ruksveenseweg bij Tuk. Een botsing met een automobilist en een bromfiets. Volgens de politie ontstond het ongeval omdat een automobilist met zijn voertuig stilstond op de weg. De bestuurder van de brommobiel wilde de auto voorbij gaan, toen hij plots frontaal in een botsing kwam met een jonge man op een bromfiets. De jongen is door de aanwezige ambulance landspersoneel gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De schade aan de brommobiel was wel aanzienlijk.

0: elkaar. Wij zijn twee auto's op elkaar gebotst. De beide bestuurders van de auto's raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De auto's werden afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidieregeling. Iedereen doet mee. De regeling is voor activiteiten bij bijdrage aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het gaat om initiatieven die discriminatie en uitsluiting tegengaan om te zorgen dat iedereen zich op gemak voelt in Overijssel. Op 15 juni gaan de subsidies aanvragen van start. Woede op Vogelclub nadat een uil een nestje van een torenvalk live opeet. Kijkers hebben sinds het live gaan van de livestream op 20 mei... de vier opgegeten kuikens geboren zien worden. Nu willen ze dat de vogelbescherming het nakomertje uit het nest redt. Hun antwoord was echter: wij hebben het uitgangspunt dat we laten zien hoe het er in de natuur toe gaat. De nestenkast op de landgoed, de Ezen, is inmiddels weggehaald. Deze staat al 7 jaar op deze plek. 5 maal is ze door het torenvalk succesvol gebroed. Nu de bosuil het nest echter weet te vinden, is de kans groot dat hij terugkomt. Dan wordt zo'n nest een ecologische val. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam was Daphne Savast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Aangeschoven aan tafel is Lisa van Hees. En zij heeft alles te maken met leren bij Lies.
1: Ja, klopt.
0: Goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Wat is leren bij Lies?
1: Leren bij Lies heb ik vorig jaar opgezet voor kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs. Mm-hmm. En met Leren bij Lies begeleid ik onder andere één op één deze kinderen. Die komen bij mij in de praktijk. En nou ja, dat zijn vaak neurodivergente kinderen. Hoeft niet. Ja, is een moeilijke term.
0: Ja.
1: ADHD, autisme, dyscalculie, dyslexie en hoogbegaafdheid bijvoorbeeld valt er ook onder.
0: En, ja, hoogbegaafdheid, is dat hetzelfde als hoogsensitief?
1: Nee, zeker niet. Hoogsensitief heeft alles te maken met prikkelverwerking. Dus hoe dingen bij je binnenkomen, ervaren dan die kinderen ervaren het wat intenser. Dat kan wel ook zo zijn dat een hoogbegaafd iemand daar ook dat ook heeft.
0: Ja, dat is een en-en situatie.
1: Ja, vaak wel hoor. Ja, want met hoogbegaafdheid komt het ook allemaal wat intenser bij je binnen.
0: Ja, ja. Dus dan heb je eigenlijk het dubbel.
1: Ja,

0: Nou ja, dat is een. Eigenlijk is het een beetje een soort onderdeel van hoogbegaafdheid. Zo moet je het meer zien. Het is ook meer een eigenschap. En even voor de duidelijkheid: hoogbegaafdheid is ook niet een afwijking.
1: Nee, het is geen ziekte of zo.
0: Nee, maar dat geldt eigenlijk ook gewoon voor ADHD en autisme. Daarom vind ik neurodivergentie ook een hele veel mooiere, betere term.
1: Ja. Maar het is nog niet echt ingeleverd. Ik las het in mijn voorbereiding door. Ik denk van, ik moest het eerst spellen zowat.
0: Ja, ja.
1: Neurodivergentie.
0: Ja, ja, uiteindelijk gaat het gewoon over breinvariatie. Ja. Dus een andere manier waarop je brein bedraad is. En dat vind ik ook een mooie manier om te kijken naar hoogbegaafdheid. Het is een andere manier waarop het bedraad is dan gemiddeld. Mm-hmm. En het komt met heel veel mooie eigenschappen.
1: Ja, ja. Dit doe je vooral met kinderen. Met jongeren?
0: Ja.
1: Hoe gaat het in zijn werk? Je zei al 1-op-1, maar krijg je van scholen krijg je iets door? Of komen mensen bij jou thuis?
0: Nee, ik heb dus een praktijk. Ik zit in Steenwijk-Woold in het multifunctioneel centrum Hoogtij. En ik zit daar sinds april. En dan komen meestal ouders bij mij met een hulpvraag met hun kind samen. Het is van 8 tot met 18 jaar. Maar ik heb ook wel vanuit scholen hoor. Dat scholen, nou, ik wil niet zeggen doorverwijzen, maar eens even een tip geven. Van, nou, ga eens even bij Lisa kijken.
1: Oh ja.
0: Dat komt omdat ik ook wel bekend ben bij veel scholen hier in de omgeving. Want ik heb hier ook als leerkracht gewerkt. Leerkracht basisonderwijs is onder andere mijn achtergrond. NHB-specialist. Dus zo kan het ook, die route kan ook zo bewandeld worden. En naast de leercoaching, want zo, daar hebben we het nu over, geef ik ook scholingen en lezingen en trainingen en workshops. En ik heb ook plannen om nog informatieavonden voor ouders te organiseren.
1: Oh ja.
0: Alles om deze kinderen goed te kunnen helpen.
1: Ja, komt het veel voor bij kinderen? Is het misschien de situatie van nu? Nee, het heeft niks met de situatie te maken, want zo word je op de wereld gezet.
0: Ja. Dat zo word je geboren. Ja. Het is ongeveer 20% van de mensen is neurodivergent vastgesteld. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen, ook volwassenen, die eigenlijk geen idee hebben, maar misschien wel hoogbegaafd zijn.
1: Ja.
0: Dat kan ook.
1: Ja. Hoe kom je daarachter?
0: Nou, een veelgehoorde term is, ik heb me eigenlijk altijd anders gevoeld dan gemiddeld, zeg maar. En op zo'n moment kun je jezelf laten testen. Dan krijg je een intelligentietest. En zo kom je erachter. Maar als je veel een klik hebt met zogenoemde peers, dan is dat eigenlijk ook al wel een green flag, zeg maar. Want die mensen herkennen het vaak ook van, nou, het zou best wel eens kunnen dat jij ook wel hoogbegaafd bent.
1: Ja.
0: En dat heeft te maken met mooie eigenschappen zoals een heel creatief brein dat alle kanten op gaat, snel verbanden kunnen leggen, intenser de wereld om je heen ervaren, doordat alles gewoon veel meer bij je binnenkomt. Dus een wat diepere verwerking ook daarvan. Ja, en dat zorgt er dus ook voor dat je misschien wat sneller overprikkeld raakt dan een ander. Dus ja, dat zijn wel allemaal dingen die daarmee te maken kunnen hebben.
1: Ja, ja. Hoe kom je erachter bij zo'n kind eigenlijk? Als je op school bent, bijvoorbeeld een leerkracht die zegt van, goh, ga eens met je zoon of dochter bij Lisa kijken.
0: Ja.
1: Dan moet er iets zijn waarvan zo'n leerkracht denkt van, nou, komt toch wel eens wat zijn.
0: Ja, nou, het is niet zo dat ik dus hoogbegaafdheidstesten doe. Maar een leerkracht kan wel op het moment dat ze denken van, nou, hiervoor is even net wat extra's nodig. Uh-huh. Dan zouden ze aan mij kunnen denken. Dus ik schaar mezelf ook niet zozeer onder bijles. Want dan heb je het veel meer meer vakspecifiek, zeg maar. Ik train ook wel de executieve vaardigheden. Dat is ook weer zo'n mooie term.
1: Ja.
0: Maar dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om te leren. Dus dat gaat bijvoorbeeld over plannen van je taken. Het overzien van tijd.
1: Ja.
0: Dus echt dat leren stuk. Ik vertel aan kinderen, hoe werkt jouw brein? Hoe werkt een brein in het algemeen? Linker en rechter hersenhelft. En hoe kun je dat goed voor je laten werken? Dus hoe kun je jouw talenten en kwaliteiten inzetten bij wat nog lastig is? En dat is mijn insteek heel erg. Dus samen op onderzoek uitgaan in eerste instantie. Kijken naar de, wat zijn jouw leervoorkeuren?
1: Ja.
0: En die gebruiken we dan.
1: Ja, en het zijn dus ook wel de dingen die je nodig hebt, tussen aanhalingstekens, in je leven. Die belangrijk zijn voor afspraken en zo.
0: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat er trouwens dat zijn ook vaardigheden die zich heel lang doorontwikkelen. Ze zeggen tot aan je 25ste, nou, dan pas ben je qua hersenen volwassen. Maar ik ken genoeg volwassenen die ook nog een beetje moeite hebben met emotieregulatie en dat soort dingen. Als ik ook nog eens even voor mezelf mag spreken trouwens. Dus het is ook het is een proces.
1: Ja.
0: En ik leer kinderen dat ook te zien. Dat het niet zo is van, nou, dit is het einddoel. En als je bij mij bent, dan kun je in één keer supergoed plannen of zo.
1: Nee.
0: Maar ik geef ze tools en ik geef ze strategieën om te gaan met hoe hun brein werkt.
1: En dat pakken ze op? Dat snappen ze? Dat begrijpen ze?
0: Ja, en hoe jong ze ook zijn. Want dat is dus vanaf 8 tot met 18. Mm-hmm. Maar ik denk dat we kinderen soms onderschatten in hoe ze dat oppakken, inderdaad. Ik denk dat kinderen het serieus nemen en echt zien voor wie ze zijn. Ja, dat vind ik een van de mooiste dingen om te doen. Dus ik neem ze heel serieus en ik bespreek gewoon dingen met ze. En ze mogen het echt lastig vinden. En ze mogen echt fouten daarin maken. En daar hebben we het dan ook met elkaar over. Van, goh, hey, dit ging nog niet helemaal zoals we hadden gewild.
1: Mm-hmm.
0: Wat kunnen we de volgende keer anders doen? Dat is juist het hele proces. Daar komen ze ook voor.
1: Ja, ja.
0: En dan hebben we het daar ook over. Dus er is ook in de onderwijswereld heb je het dan over de bekende leerkuil. Nou, dat is, hè, je denkt van, ik ga wat nieuws proberen. En vervolgens beland je in die kuil. En dan denk je, wow, dit is dus eigenlijk moeilijker dan ik dacht.
1: Ja, ja, ja.
0: En daar komt het moment van leren. Dus wat ga je dan doen?
1: Ja.
0: Nou, voor hoogbegaafde kinderen belanden ze wat minder vaak in die kuil. Want heel vaak stappen ze er gewoon overheen. En hebben ze eigenlijk al, zijn ze al bij de volgende opdracht, zeg maar, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja.
0: Dus die ervaring dat ze in die kuil terechtkomen, kan soms ook heel hard binnenkomen van, wow, er is echt iets mis met mij. Terwijl uiteindelijk is dat juist je leerproces. Ja. En dat is heel mooi om aan kinderen te mogen uitleggen. En op het moment dat dat kwartje gaat vallen, stappen ze er ook met meer vertrouwen in. En komt het plezier ook in leren meer terug.
1: Ja, ja, ja. Dus dat kunnen ze dan allemaal gebruiken in het verdere leerproces op school.
0: Ja, ja, ja, ook op school. Juist ook dat contact met school is daarin ook heel belangrijk, hoor. Dus dat vind ik ook heel fijn om de lijnen kort te houden. Dus ik zoek eigenlijk altijd ook contact met school. Natuurlijk met toestemming van de ouders. Nou, en dan doen we het samen.
1: Ja, ja. Mooi. Ik vond het een ontzettend interessant onderwerp. We nodigen je nog een keer uit om de andere A6 en ADHD ook nog eens een keer onder de loep te nemen. Ja. Want we hebben nou gewoon een klein stukje gehad eigenlijk van wat je allemaal doet.
0: Ja.
1: Heel hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan.
1: En fijn weekend verder.
0: Hetzelfde gewenst.
1: Dankjewel.

0: Los Vast was dat van de Drieërs. En aangeschoven aan tafel, het laatste onderwerp van het eerste uur is Charles Oudekerke. En hij komt vertellen over Kamp Zomerpret.
1: Ja.
0: Het woord alleen al brengt mij vakantie-ideeën in het hoofd.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, op de eerste plaats ontzettend bedankt dat ik hier mag komen. Ik ben altijd zo onder de indruk. Als ik, voor de luisteraars, ik zit hier aan een tafel. En er is ontzettend veel techniek. Fantastisch mooi om te zien hoe jullie het doen.
0: Nou, fijn, dankjewel. Ja. Dankjewel. Maar ik wil graag weten hoe het fantastische werk wat jullie doen... Hoe dat gaat. Kamp Zomerpret, wat is dat? Wat gaan jullie doen? Voor wie is het?
1: Ja, voor de mensen thuis. Straks aan het einde zal ik een telefoonnummer noemen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, zorg voor een stukje papier. Kamp Zomerpret doen we nu het derde jaar op rij. Dat is voor kinderen die door omstandigheden thuis niet op vakantie kunnen. En ook dat soort kinderen moeten natuurlijk herinneringen kunnen maken. En erop uit kunnen. En samen met andere kinderen spelen, zwemmen, et cetera. Daarvoor is dat kamp. De initiatiefnemer is Sociaal Werk De Kop.
0: Ja.
1: Die kreeg ook vragen van... Nou, er zijn toch al veel kinderen die niet op vakantie kunnen. Kunnen jullie daar niet iets voor doen? En zij hebben heel veel vrijwilligers om zich heen verzameld. Onder andere van de Odd Fellows en van de Rotary. En met een stuurgroep zijn we bij elkaar en organiseren iedere keer weer dat kamp.
0: Je zegt iedere keer. De hoeveelste keer is dit?
1: Het is nou de derde keer dat we dit doen. En we willen het echt heel goed doen. Want je bent met kinderen bezig. Dat moet heel zorgvuldig. Dus we hebben meteen de eerste keer hebben we al een hele uitgebreide gedragscode voor alle vrijwilligers. Want je moet voorstellen, er zijn meer dan 30 vrijwilligers betrokken bij dit project.
0: Mm-hmm.
1: En dus we hebben een gedragscode. Alle mensen die intensief met kinderen werken, die moeten een VOG, daar moeten een VOG voor hebben.
0: Ja.
1: Nou goed, er zijn nog andere protocollen en afspraken die we maken. We hebben tussentijdse evaluaties. Weet je, begint met zo'n kamp. En vanuit allerlei goede bedoelingen. Maar dan moet je het ook goed doen. En voor de kinderen dat het veilig is.
0: Ja, aan de voorkant lijkt het heel mooi. Maar aan de achterkant zit er heel veel werk.
1: Ja, er zit erg veel werk. Ja. Wat ik net ook zei, van er zijn iets van 30 vrijwilligers. En dat zijn vrijwilligers die, zeg maar, alle kampdagen aanwezig zijn. En je moet voorstellen, de kinderen worden opgehaald. Dit jaar is dat dinsdag 7 juli. Worden de kinderen met een bus opgehaald op verschillende plaatsen in Steenwijk. En gaan dan naar een accommodatie bij de Kluft in Ossenzeil. Dus aan het water, een prachtige accommodatie. Met allemaal verschillende slaapkamers, met stapelbedden. Echt zoals een kamplocatie moet zijn.
0: Ja. Een jeugdherbergtoestand. Ja,
1: echt zo. Daar lijkt het zeker op. Maar ook om, stel dat het gaat regenen, dan hebben we daar ook plek om van alles
0: precies
1: te doen.
0: Ja.
1: En, gaan die kinderen een programma. En we hebben een student die, zeg maar, voor school een opdracht doet om met die kinderen te gaan spelen. Dat wordt ook beoordeeld. Er zijn dus allerlei activiteiten. Wat ik net vertelde, we gaan naar Pantropica, we gaan naar het Klimbos. En dat is ontzettend mooi om te zien hoe zo'n groep ook echt een groep wordt.
0: Ja.
1: De eerste dag al hebben we een soort kennismakende speurtocht. En dan zie je aan het einde van die speurtocht zie je al de jochies.
0: De groepjes bij elkaar.
1: En met de armen om elkaar heen lopen.
0: Ja.
1: Dus het is echt mooi om te zien hoe ook vriendschappen worden gesloten.
0: Ja. En je neemt het ook mee als herinnering voor je leven natuurlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Weet je. En er is een kamplied geschreven. En we s'morgens hijsen we de vlag. En dus het heeft ook wel iets scoutingsachtig.
0: Ja.
1: En s'avonds wordt de vlag gehesen.
0: Kampvuur?
1: Uiteraard, er is ook een kampvuur. En dan worden er van die marshmallows worden geroosterd.
0: Ja,
1: en we hebben een afsluitende barbecue. Een beetje een goede barbecue. Dus niet al te veel vlees, maar ook gewoon lekkere dingen. Groene dingen. En we hebben uiteraard hebben we een bonte avond. Vorig jaar was het zo grappig. Er kwamen meiden die dat hoorden. Die zeiden, meneer, mogen we gaan oefenen? En die hebben elke dag een vrij uurtje hebben ze geoefend.
0: Ja.
1: Voor de bonte avond. En dan deden een dansje en er werd gezongen. Het is ontzettend leuk allemaal.
0: Dit klinkt ontzettend uitnodigend. Ontzettend fijn, warm. Voor wie is het eigenlijk precies?
1: Ja, wat ik net zei, de doelgroep die we voor ogen hebben, zoals we dat hebben geformuleerd, zijn kinderen die door omstandigheden thuis niet op vakantie kunnen. En mm-hmm. die omstandigheden kunnen heel verschillend zijn.
0: Ja.
1: Het kan heel goed zijn dat mensen even geen centjes hebben om op vakantie te gaan. Dat kan natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat mensen een zieke thuis hebben, waardoor waardoor zo'n gezin niet op vakantie kan. Nou goed, zo zijn er verschillende omstandigheden. Die maken dat een kind op een gegeven moment dan niet weg kan. Nou, dan zijn ze van harte welkom bij ons.
0: Oké.
1: En we kunnen 25 kinderen hebben. Er zijn ook Oekraïense kinderen waren erbij vorig jaar. We hebben wel de voorwaarde dat kinderen Nederlands moeten praten. Want het zou vervelend zijn als je twee groepen krijgt die naar gelang de talen. Maar dat in principe kan dat ook.
0: Ja, ja, ja. Waar moet men zich aanmelden, opgeven? Ja, hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, als er mensen meer informatie willen, we hebben een mm-hmm. website gemaakt. Die kun je zien op, ik pak even een papiertje, dus www.kinderkampzomerpret.nl. Je kunt ook natuurlijk googlen op kinderkamp en dan Steenwijk en Land.
0: Of je kijkt gewoon op de website van RTV Slos.
1: Of op de website van RTV Slos. Nou, dus daar kun je dus naar op die website en dan vind je foto's. En je vindt ook een beschrijving of wat we gaan doen in het programma. En daar heb je ook zeg maar een bepaalde plek, daar kun je je aanmelden. Dan wordt er contact met je opgenomen. Het is dus niet zo als je daar aanmeldt dat je ook meteen in de aanmelding
0: komt. Nee.
1: Want er wordt contact met je opgenomen. We willen wel graag meer weten over de kinderen. Want er zijn ook wel kinderen met bepaalde randvoorwaarden.
0: Ja.
1: Denk aan bepaalde medicamenten, denk aan allergieën. En daar willen we allemaal rekening mee houden, maar we willen het wel weten.
0: Ja.
1: Er kan ook een telefoonnummer gebeld worden als u liever niet zeg maar via internet werkt. Ik geef dat nummer nu, mag dat?
0: Ja hoor.
1: Ik geef dat nummer nu. Dat is 06 30 29 46 73. Dus nog een keer 06 30 29 46 73. Er kunnen zich nog kinderen aanmelden, maar wacht niet te lang.
0: Nee. En het is ook al bijna zover, hè? Dat er...
1: 7 juli, ja, dat
0: ja,
1: is
0: precies.
1: Heel dichtbij.
0: Ja.
1: En we hebben mensen die bij de nachtdienst... Want we hebben nachtdienst, er zijn mensen die lopen nachtdienst. We hebben vrijwilligers die het eten verzorgen. We hebben... er zijn mensen die rijden met de auto als we naar Pantropica gaan.
0: Want het is al wel 4 dagen, hè, dat je weg bent. Ja, ik vind het een mooie tijd.
1: Ja. Echt kamp. Ja. Gewoon echt even weg en bruin worden, zwemmen en tikketje en voetballen. En
0: lekker buiten. Mobiele lekker telefoon buiten. Aan de kant.
1: Ja.
0: Huppatee.
1: Ja, die mobiele telefoon moet ze ook inleveren.
0: Ja.
1: En het grappige was, en dan krijgen ze elke dag krijgen ze een uurtje telefoontijd. Kunnen ze even naar huis bellen.
0: Ja.
1: En het grappige was, ik dacht dat gaat heel veel problemen geven, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee. Nee.
1: Sterker nog, op het eerste jaar al, dan hadden ze telefoontijd, maar toen hadden de kinderen zo'n spelletje ontdekt. Weerwolven. En dat gingen ze in een hoek, zaten ze ineens met z'n allen te weerwolven. En wij keken elkaar aan van hemel, ze mochten op de mobiele telefoon. Maar nee, dat wilden ze helemaal niet. Dus geweldig. Ja,
0: ja,
1: fantastisch.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Dus als je denkt van, ik weet nog een gezin, of misschien zit je zelf in zo'n situatie met een kind, dat je denkt van, huppatee, ik geef in ieder geval de informatie door. En wie weet kan mijn kind mee 4 dagen naar Ossenzeil een fijne 4 dagen hebben. Bel dan het nummer of geef je op via de website
1: www.kinderkamp
0: toch?
1: Kinderkamp Zomerpret.
0: Oh, andersom. Kinderkampzomerpret.nl.
1: Ja.
0: Dan wens ik je de kinderen alvast een hele fijne vakantie. Shell, jij bedankt voor je informatie. En ook heel veel succes en plezier met alles wat je verder doet.
1: Oké, dank u wel. Fijn dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan. En dit was het eerste uur Kopwijzer. We zijn er zo weer voor het tweede uur met informatie. Onder andere over een levende tuinenroute. En we gaan ook NK-kampioenschappen steldansen doen. Tot straks.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop, met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: Goedemorgen, welkom bij het tweede uur Kopwijzer op deze zaterdag de 30e mei 2026. Ik ga zo meteen praten met Robert Vlasma over de levende tuinenroute. Paula Bierma schuift ook aan over van Sociaal Werk de Kop over de week van de jonge mantelzorgers. Daarna hebben we een onderwerp over rouwen en vieren Steenwijkerland. En daarvoor schuiven Maaike Jansen en Inge Boerkamp aan. En als laatste Dirk Brands, die... Nou, hij doet zelf gelukkig niet mee. Want ik weet eigenlijk niet of hij kan steldansen, maar dat vraag ik wel aan hem. Hij is namelijk live aanwezig in de gemeente bij het NK kampioenschappen steldansen. Maar extra onderwerp aangeschoven aan tafel. Pieter Muller uit Blokzijl. Welkom.
6: Dank u wel.
5: Voorzitter van het plaatselijk belang.
6: Ja.
5: We worden bijgepraat over allerlei zaken in Blokzijl. Maar in ieder geval over de Randweg.
6: Ja. Prima. De Randweg is wel een onderwerp wat heel erg in de belangstelling staat op dit moment.
5: Ja.
6: We hebben recent een aantal informatieavonden gehad met omwonenden en met ondernemers, maar ook met alle inwoners van Blokzijl, om de plannen te duiden die nu door de gemeente ontwikkeld zijn over het tracé en over de brug en wat voor consequenties er zijn. Nou, daar was heel veel belangstelling voor. En men heeft heel goed gekeken naar de plannen zoals ze door de gemeente zijn uitgewerkt en gepresenteerd. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook de nodige vragen naar voren gekomen. En met name komt wel naar voren, waar we ook wel aan gedacht hadden, maar wat echt heel belangrijk is, dat is de verkeersveiligheid.
5: Ja.
6: Zeker op die delen waar ook allerlei niet-autogebruikers, zeg maar, de weg moeten oversteken of er langs moeten fietsen of wandelen. Zeker het stukje van de Kanaalweg naar de Provinciale Weg toe. En het sluipverkeer.
5: Ja.
6: Daar zijn beide onderwerpen heel nadrukkelijk aan de orde gekomen van mensen, denk daar goed aan. Denk goed hoe dat verkeersstromen zich gaan ontwikkelen. Nou, dat heeft de gemeente opgepakt.
5: Mm-hmm.
6: En We hebben als organisatie, heeft de gemeente een projectgroep ingericht waarin zij civiel de zaak ontwikkelen. En daarnaast is er een projectwerkgroep samen met plaatselijke belangvertegenwoordigers om te klankborden en te ventileren van de ideeën hoe dat valt binnen Blokzijl en wat voor een eventuele veranderingen en aanpassingen daarop mogelijk zijn. Nou, dat werkt supergoed.
7: Okay.
6: En daarnaast is er nog een stuurgroep onder leiding van de wethouder. En daar zit ik dan ook als gast bij vanuit plaatselijk belang. En ook daar kunnen we heel goed klankborden met elkaar. Waar liggen de problemen? Waar liggen de uitdagingen? Hoe moet het oppakken? Hoe valt het in Blokzijl? En zo proberen we met elkaar een project te realiseren waar we uiteindelijk na afloop zeggen van, goh jongens, dit had er eigenlijk voor eerder moeten zijn.
5: Ja, precies. En waar ook iedereen tevreden dan mee
6: is. Klopt. Ja. Kijk, we zitten ook in een fase en dat is best wel een beetje weer een wat lastige fase. Natuurlijk moet er hier en daar wat grond aangekocht worden door de gemeente voor het tracé. En er zijn nu gesprekken met de grondeigenaren gaande. Het is nu duidelijk welke stukjes grond er nodig zijn op welke locaties van welke eigenaar. En die gesprekken worden nu ook gevoerd. En die zijn superbelangrijk om verder ook met het hele project door te kunnen gaan.
5: Ja, zijn er nog wat problematische vragen gekomen vanuit de blokzieligers?
6: Nou, niet zozeer over de randweg, afgezien van het feit dat een aantal eigenaren van de gronden nog wel wat vraagtekens en bedenkingen hebben van, moet dat nou zo nodig, die randweg? Maar eigenlijk merk je ook in de reactie van heel veel inwoners die zeggen van ja, en hoe gaat het nou met de verkeersdoorstroming door Blokzijl heen? Want
5: ja,
6: we willen het dus zeg maar autoluw maken.
5: Ja.
6: Dat de auto meer de gast is om door Blokzijl heen te rijden. En dat de voetganger, de wandelaar, de bewoners, de toeristen, dat die gewoon het hoofdbelangrijkste onderdeel zijn van het traject wat door Blokzijl heen loopt.
5: Ja.
6: Want op die manier zie je gewoon het meest mooie van Blokzijl. Want
5: dat
6: het is gewoon
5: zo.
6: Een fantastisch mooi stadje.
5: Ja. Ja.
6: Maar dan moet je er niet met de auto doorheen rijden. Dus we proberen dat verkeer zo min mogelijk te doen. En dan is er de discussie van jongens, mag je dan nog wel over de brug bij de sluis, ja of nee? Nou goed, daar wordt over nagedacht. Allerlei varianten zijn mogelijk. We willen niks absoluut blokkeren, maar we willen wel alles onderzoeken in een werkgroep die binnenkort van start gaat. En de voorstellen die daaruit komen, die gaan we weer bespreken met de bewoners van Blokzijl. Voor jongens, dit zijn de varianten die we denken die haalbaar zijn. Wat vinden jullie ervan?
5: Ja. Dat is alles mooi in overleg met elkaar.
6: Ja, dat is zeker de bedoeling. Er wordt niks vooraf besloten of wat dan ook. Het gaat echt in overleg.
5: Oké. Ik zou zeggen, blijf ons op de hoogte houden, want dit zijn zulke belangrijke dingen. Die hebben gewoon veel aandacht nodig en overdenkingen van allerlei mensen.
6: Ja.
5: Ik vond het fijn dat u hier naartoe bent gekomen om het ons allemaal toch weer even te vertellen.
6: Prima, dank u wel. Graag gedaan en dat gaan we doen.
5: Oké, dank je wel.
6: Fijne dag.

0: En aangeschoven aan tafel is zijn het team Vlagsma. Robert Vlagsma en Paula Bierma. Van harte welkom, jullie allebei. Knopen we de twee onderwerpen aan elkaar of...
1: Lijkt me goed.
0: Okay. Ja. Oké, gaan we doen.
1: Die hou ik die zo even zo.
0: Ja, prima. Dan hou je dat maar zo voor je. Ja. Ja. We gaan eens naar de levende tuinenroute, Robert, als je het goed vindt.
2: Ja.
0: Wanneer is het?
2: 20 juni. Op een zaterdag van 10 tot 4.
0: Oké. Wat is een levende tuin?
2: Ja, een levende tuin, dat is een tuin die, waar de beestjes en waar mensen zich thuis voelen en fijn voelen. He, dus een tuin die bruist van het leven. Als je nu bij ons de tuin instapt, dan hoor je overal zoemen. Je ziet vlinders en je ziet overal bloemen. He, struiken inbloeien. En nou, echt een tuin waar het fijn vertoef is.
0: Ja.
2: Lekker ruikt en, enzovoorts.
0: Ja. Is het dan ook zo dat het dan een wilde tuin moet zijn?
2: Nee, helemaal niet. Dat zul je ook zien als je tuinen gaat bezoeken in de tuinenroute. Dat heel divers is. Als je onze tuin neemt, dat is echt een natuurlijke tuin. Hè? Dat zou je wild kunnen noemen. Maar je hebt ook tuinen die zijn heel strak en netjes en keurig. Maar wel vol met bloemen en bloeiende struiken. En, dus het is heel divers. Dat hoeft echt niet per se een verwilderde tuin te zijn.
0: Nee. Een levende tuin, een route. Iemand op een balkon, kan die ook...
2: Ja hoor. Ja. Kijk, het gaat om het verhaal wat je erbij hebt en de beleving. Hè? Mensen denken ook vaak van ja, mijn tuin moet perfect zijn. Moet helemaal af zijn. Nee, dat is helemaal niet zo. Hè? Jij beleeft die tuin en dat enthousiasme, dat draag je over. En nou, misschien ben je wel halverwege. Dat is prima.
0: Ja.
2: Onze tuin is ook nooit af. En dat is juist het leuke. Het ontwikkelt zich. He, onze tuin is nu voor het tiende jaar. En je merkt dat gegaandeweg die jaren, zeg maar, dat het steeds meer verandert. Er komen andere soorten. Hoe het eruit ziet, verloopt anders. We hebben nu de voortuin helemaal vol met klaprozen. Nou, geweldig.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is het leuke.
0: Ja. Dan is het volgende week zaterdag, of over 2 weken is het al? Nee?
2: Nee, 20 juni.
0: Vandaag met de dagen.
2: Dat doen we.
0: Dank je, pa. Je was assistente, zei je, dus inderdaad.
1: 21 nachtjes slapen.
2: Ja.
0: Dan ga je er naartoe en je hebt wat vragen in je hoofd. Kun je dan ook met die mensen daar...
2: Ja, dat is het recept. Dus je bezoekt een tuin, je zoekt er een aantal op. We hebben een prachtige website van de Stichting Duurzaam Steenwerker Land. Daar staat ook een kaartje op. En dan kun je de verschillende tuinen aanklikken. Er staat een verhaaltje bij en wat foto's. Maar goed, als je daar komt, zeg maar, dan... die mensen die ontvangen je, dat zijn gastheren, gastvrouw. En die leiden je rond. En die vertellen over hun enthousiasme en over de dingen die zij hebben uitgevonden. Misschien ook dingen die niet goed werken.
0: Mm-hmm.
2: Maar je kunt er ook gewoon vragen aan stellen.
0: Ja.
2: Dus mocht jij van plan zijn om zoiets te gaan doen, nou, ga lekker rondkijken en stel je vragen en kijk hoe ver je komt.
0: Ja. Hoeveel tuinen doen er mee? Hoe staan er geregistreerd?
2: Op dit moment staan er 19.
0: Okay.
2: Maar we hopen natuurlijk dat er nog meer mensen zich aanmelden. Dus bij deze, als jij een tuin hebt waarvan je denkt van nou, daar kan ik leuk over vertellen en ik geniet ervan, meld je gewoon lekker aan. Dan komen wij even kijken. En dan kun je wel of niet meedoen aan de route.
0: Ja.
2: Dus,
0: en dan kom je niet meer op het kaartje te staan.
2: Jawel hoor.
0: Oh, komt een nieuw kaartje dan?
2: Nee, maar dat kaartje dat is on the fly. Hè? Dus
0: okay.
2: Als nu mensen zich aanmelden, dan voeg ik dat gewoon toe.
0: Ja, ja, ja.
2: Tot op het allerlaatste moment.
0: Dus, ja. Ja, want dan kun je mooi... vond ik wel mooi dat je dan zo je route kan bepalen. Pak je fietsje en dan ga je alles zo langs.
2: Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En het mooie is dat we wel vaak clustertjes hebben rond Oldermarkt, de Sint-Jansklooster. Dus ik maak allemaal subroutes. Hè, dat je de hele route doen, daar is eigenlijk geen doen. Daar heb je geen tijd voor. Maar je kunt wel lokaal een aantal tuinen bezoeken. En daar maak ik allemaal voorstelletjes voor. Dus het wordt je heel makkelijk gemaakt.
1: Ja, het is mooi verdeeld, hè, over de hele gemeente.
2: Ja.
0: Oké, dus dat is wel een breed gedeelte dat het een heleboel mensen meedoen.
2: Ja, ja, het is heel grappig. We zitten in alle uithoeken. Sint-Jansklooster, Blokzijl, Oldermarkt. Steenwijk natuurlijk. Ja. Rondom de Ees. Meer verderop Eesveen. Ja. Dus Kallekoten. Ja. Dus het is heel divers.
0: En heb je van allerlei soorten tuinen. Hebben we het net al even over gehad. Maar zag ik ook een circulaire tuin. Die heeft nooit... Nooit afval. Nooit geen is altijd wel.
2: Nee,
0: dus afval.
2: Daar streven ze dus wel naar. Hè? Dus, dat is heel mooi. En dat maakt de tuinroute ook zo razend interessant. Het zijn allemaal hele verschillende tuinen. Mensen hebben hun eigen verhaal, hun eigen beleving. En je kunt er zelf uitkiezen aan ingrediënten wat je te pas komt. Wat je kunt gebruiken.
0: Ja.
2: Dus dat is, je gaat gewoon shoppen eigenlijk.
0: Ja, shoppen bij de buurvrouw in de tuin.
1: Ja, het is ook gewoon leuk. Hè? Als je dan weer ergens anders kijkt, dan denk je, weer een hele andere tuin, weer een heel ander verhaal. Maar wat leuk en wat inspirerend.
0: Ja, ideeën opdoen denk ik absoluut. Ook wel voor jezelf.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, wij doen dat vooraf, hè, want we bezoeken al die tuinen en we brengen posters en een vlag rond en zo. Maar dat is zo leuk om te kijken hoe iedereen dat heeft en de verhalen die heeft. En dat, nou, vaak is dat heel anders dan onze eigen tuin, dus dat is heel divers.
0: Ja, hebben we verschillende ideeën opgedaan bij andere mensen voor jullie tuin?
2: Zeker. Ja, in de loop der jaren pik je van alles en nog wat mee. Hè. Je leest eens wat en je hebt natuurlijk allerlei nieuwsbrieven van de Vlinderstichting en noem maar op. En dat probeer je dan uit en dan kijk je hoe het werkt.
0: Ja.
2: Dus ja, ik vind dat heerlijk. Hartstikke leuk.
0: Ontspannen ook gelijk.
2: Ja joh, ja, het is fantastisch. En je wordt gewoon iedere dag weer verrast.
0: Dus ja, het is een nieuw, blijft nieuw, hè?
2: Ja, en het is heel dynamisch, hè? Een tuin sowieso met de seizoenen. We hebben gisteren alweer een enorme stortbui gehad. Ja. Nou, dat heeft ook weer zo zijn effect. En soms is het in een periode droog. Dus ja, ik vind dat geweldig om te zien.
0: Ja, ja. En dat kan allemaal zaterdag 20 juni.
2: Ja.
0: Je kan je nog opgeven.
2: Ja, als tuineigenaar kun je opgeven. Als je gewoon wil bezoeken, dan hoef je niet te melden. Dan kun je gewoon overal bij langs.
0: En waar moet je je opgeven als je een tuin...
2: Nou, op de Stichting Duurzaam Steenwijker Land... daar staat een pagina van de Levende Tuinenroute... en daar zit een formulier in. En dan kun je het gewoon invullen en dan kom je bij mij terecht.
0: Oké, of via de website van RTV Slos. Staat er ook op.
2: Dat kan ook.
0: Robert, dankjewel. We gaan even naar een plaat en dan pakken we het weer op met Paula.
2: Oké dan. Ria van Hien.

0: Let's go. En dat was Shakira en Bernie Boy. Die, die. Ja, ja. Wij gaan verder met de assistenten van Robert Vlasma, Paula Bierma.
1: Dankjewel, wat een fantastische introductie.
0: Ja, goed, ja, hè? Ja. Paula van Sociaal Werktekop. Je bent aangeschoven wat de Dag van de Jonge Mantelzorgers betreft. Ja. Maar je hebt eerst een andere boodschap.
1: Ja. Namens Marieke Pitt wil ik iedereen nog eens van harte uitnodigen om aanstaande maandag zich aan te melden voor het vrijwilligerscongres. Marieke is coördinator van VIP Steenwijk Land, het vrijwilligersinformatiepunt. Mm-hmm. Maandagavond is er een heel leuk en interessant congres. Dat begint om 7 uur. En je kan je daarvoor aanmelden bij Marieke. En dat gaat via het mailadres vip@sociaalwerktekop.nl. Of even bellen naar Sociaal Werktekop. Is natuurlijk ook goed. En die avond is in het gemeentehuis hier in Steenwijk.
0: Oké. Okay.
1: Dus 1 juni, 7 uur in het gemeentehuis.
0: Hartstikke mooi.
1: Interessant programma. Staat allemaal op de website.
0: Daar kun je alle informatie ook. Ja. Maar even een herinnering van, ga dat even nakijken.
1: Ja.
0: En ga er naartoe. Goed, Paula Bierma.
1: Ja.
0: Sociaal Werktekop.
1: Sociaal
0: weer schakelen.
1: Ja, ja.
0: We blijven aan het schakelen.
1: Ja, we gaan nu naar de mantelzorgers.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies.
0: Een blije dag.
1: Ja, altijd, hè. Maar van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Mm-hmm. Dat is ieder jaar. En wij besteden natuurlijk het hele jaar door zoveel mogelijk aandacht aan mantelzorg. Maar zaterdag 6 juni hebben wij voor de jonge mantelzorgers een leuke middag in Paarslo in de Binnenhof. Dat is dus volgende week zaterdagmiddag van 1 tot 4. Kinderen kunnen zich daar nog voor aanmelden of via de ouders. En dan gaan we er met z'n allen een leuke middag van maken.
0: Ja, ja. Je hebt toch jonge mantelzorgers. En welke leeftijdsgroep is dit?
1: Dit is voor de basisschoolleeftijd. Ja. En jonge mantelzorgers, dat zijn kinderen die zorgen hebben of zorgen voor een naaste, meestal een ouder broertje of zusje. Je kan je voorstellen een moeder met MS, een broer met autisme of een opa met de ziekte dementie. Nou, dat doet wat. Het is natuurlijk altijd en overal, maar soms is de impact best wel heel groot. En dan is het fijn om daar eens eventjes een gezellige middag voor te hebben, zodat je het er een klein beetje over kunt hebben, maar vooral ook gewoon het samen leuk kunt hebben. En dat er ook andere kinderen zijn die ook zorgen hebben. Dat geeft wel een band. Tegelijkertijd is het heel vaak ook een moment dat zorgouders elkaar heel eventjes ontmoeten. En dat daar soms ook even wat contactjes ontstaan. En dat is ook in het kader van het lotgenotencontact altijd weer mooi meegenomen.
0: Ja, precies.
1: En dat helpt.
0: Ja. Inderdaad, praten over dezelfde dingen. Ja. Maar op een andere manier.
1: Nou ja,
0: beleven,
1: tips en trucs delen. Maar ook gewoon even samen zuchten. En weer door, hè.
0: Precies.
1: Ja.
0: Wat mij vaak opvalt is dat, en vooral jongeren, niet eens beseffen dat ze jonge mantelzorgers zijn. Dat ze het leven gewoon leven. Want het is toch altijd zo?
1: Het is wat het is, ja. Kijk, en als je vader bijvoorbeeld in een rolstoel zit, dan ga je hem niet vragen om een potje voetbal te doen. Want dat kan niet en het is nooit zo geweest. Ja. En het is ook allemaal geen wereldramp, maar nou, allemaal dingetjes bij elkaar. En soms voelen kinderen zich toch wel rot daardoor. En dat geeft dan wat loyaliteits gebeuren in het hoofd, hè? Want ja, je bent niet boos op je vader of je moeder, maar vooral op de kwaal. En, maar goed,
0: ja, precies.
1: Dat is goed om het daar dus over te hebben. Want ja, het is ook soms niet leuk, hè, dat de dingen niet kunnen. Of dat er een vakantie niet kan. Of dat papa niet naar een uitje kan. Of dat het broertje altijd ingewikkeld is, waardoor je, nou ja.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. Ja. En dat De sterkte en de soepelheid van de jongeren, dat vind ik dan altijd zo mooi. Dat ze daar zo toch wel doorheen weten te laveren.
1: Zeker, want het hoort bij het leven en het is overal. Maar het is soms wel goed om het daar even over te kunnen hebben. Dat haalt de spanning er wat af. En dat, nou ja, dat geeft ook wat ander perspectief.
0: Ja.
1: En zeker ook op latere leeftijd merk je nog wel eens dat, nou ja, dat dan met terugwerkende kracht daar kinderen misschien nog eens wat moeite mee hebben. En dan merk je soms ook dat ze er nog weer eens even op terugkomen.
0: Ja.
1: En dan helpt het wel om hier de basis te hebben.
0: Ja. Dus 6 juni.
1: 6 juni.
0: De mooie dag in Paarslo.
1: Volgende week zaterdagmiddag. We hebben goed weer besteld. Dus we gaan ervan uit dat dat in orde komt.
0: Ja.
1: Net als voor de Levende Tuinroute natuurlijk. Iedere zaterdag mooi weer. En om 1 uur in Paarslo aanmelden kan ook bij Sociaal Werktekop via het mailadres mantelzorg@sociaalwerktekop.nl. Maar even mij bellen of sociaal werk de kop bellen kan ook. Staat ook allemaal op de website. En de Valtus app, daar is natuurlijk ook heel veel over te vinden. En daar staat deze activiteit ook op. Valtus app voor mantelzorgers. V-A-L-T-E-S.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dat zit goed ingepland.
1: Dat kwam er goed even nog uit, hè?
0: Ja, ja, ja, je bent ook assistente, dus dat moet ook. Ik wens jullie een ontzettend fijne dag toe. Natuurlijk alle dagen, maar deze extra, die 6e juni... voor de jonge mantelzorgers. Dat ze goed genieten en een super fijne dag hebben.
1: Komt vast goed.
0: Oké.
1: Okay. Dankjewel.
0: Graag gedaan en tot de volgende keer.

Goedemorgen, mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws. In een woning met een rieten dak aan de Molenweg in Giethoorn is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door een blikseminslag. De brandweer is een lange tijd bezig geweest met de bluswerkzaamheden en controleren van de woning. Donderdagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een aanrijding op de N334 bij Tuk. Een botsing met een automobilist en een bromfiets. Volgens de politie ontstond het ongeval omdat een automobilist met zijn voertuig stilstond op de weg. De bestuurder van de brommobiel wilde de auto voorbijgaan toen hij plots frontaal in een botsing kwam met een jongeman op een bromfiets. De jongen is door de aanwezige ambulancepersoneel gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De schade aan de brommobiel was wel aanzienlijk. Deze werd afgevoerd. Afgelopen vrijdagnacht is er op de Koningin Wilhelmina-laan in Wilhelmina-Oord een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee auto's op elkaar gebotst. De beide bestuurders van de auto's raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De auto's werden afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Woede op een vogelclub nadat een uil een nestje van een torenvalk live opeet. Kijkers hebben sinds het live gaan van de livestream op 20 mei de 4 opgegeten kuikens zien geboren worden. Nu willen ze dat de vogelbescherming het 1 overlevende laatkomende kuikentje uit het nest gaat redden. Echter was de vogelbescherming zijn antwoord: we hebben het uitgangspunt dat we laten zien hoe het in de natuur aan toe gaat. De nestkast op het landgoed De Eze is inmiddels weggehaald. Deze staat al 7 jaar op deze plek. 5 maal is door de torenvalk succes gebroed. Nu dat het ofwel het nest echter kent, is de kans.

0: De leeuw komt eraan, is dat zo? De leeuw komt eraan. Oh, van het voetballen natuurlijk. Ja, ik moest even schakelen.
1: Ik doe eens wat actueels.
0: Jij doet wat actueels?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Doe ik het nooit weer?
0: Nee, dat lijkt me een strak plan. We kunnen beter verder gaan met de gasten die aangeschoven zitten aan tafel. Dat is Inge Boerkamp en Maaike Jansen. Ik sla even een naam die in het midden staan over. Want die heeft zich ziek moeten melden. En dat is Marijke van der Beek. Maar die hoort dus ook bij
2: helaas.
0: Groepje. Ja. Waar we het over gaan hebben is rouwen en vieren Steenwijkerland. Wat is rouwen en vieren? En dan laat ik Steenwijkerland er even af. Precies, Inge.
2: Rouwen en vieren, ja, dat is eigenlijk toch de mooie herinneringen en de minder leuke dingen in het leven combineren. Rouwen is natuurlijk heel simpel verdriet om iemand die overleden is.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn weer veel meer situaties wat ook eigenlijk rouw is. En vieren, ja, je kunt ook het leven vieren. En daar waar verdriet is, is vaak ook heel veel moois geweest. Want je mist wel iemand of iets.
0: Ja.
2: Met heel veel mooie herinneringen.
0: Ja, ja, ja. Hoe is het zo gekomen dat dit in het leven is geroepen? Hoe is het ontstaan, dat rouwen en vieren?
2: Dat kan Maaike heel goed vertellen.
3: In Amsterdam is eigenlijk de eerste opzet geweest daarvan. Mm-hmm. Mijn nicht uit Steenwijk komt ze, die woont in Amsterdam. En die is betrokken geweest bij de allereerste opzet, zeg maar. En zij vonden dat er meer ruimte moest komen voor rouwen en vieren.
0: Ja.
3: Dat iedereen weet van er is een plek rondom een bepaalde periode in het jaar waar ze heen kunnen. Voor jong en oud, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, en toen is er gekozen voor een kas waar je dus doorheen kunt kijken.
3: Ja.
0: Weet je waarom dat zo gegaan is? Of is dat
3: Niet exact, maar het idee erachter is dat het open is, mm-hmm. transparant. Wat verlichting, wat kerstbomen, wat lampjes. Je kunt zien wat er gebeurt. Heel laagdrempelig.
0: Je zegt al
3: iemand. Ja, sorry.
0: Dat geeft niet. Je zegt al kerstbomen, dus het fijnste, het mooiste. Het heeft het meeste invloed, denk ik, rond die kerstdagen.
3: Precies, de periode voor kerst en met kerst.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Ja, dat is toch wel de periode waarop mensen meer rouw ervaren, verdriet, soms eenzaam zijn. Dus, ja.
0: Ja. Inge, jij bent van beroep uitvaartbegeleider. Is dat daarom ook waarom je die keuze hebt gemaakt om samen met Maaike dit en natuurlijk Marijke dit op te gaan zetten?
2: Nou, niet direct. Natuurlijk, je bent eigenlijk continu bezig met rouwen en vieren.
0: Mm-hmm.
2: En alles wat er omheen gebeurt, dat heeft wel mijn interesse. Maar ook zonder uitvaartbegeleider te zijn, had ik het project ontzettend mooi gevonden. Vorig jaar werden de vrijwilligers gevraagd voor het project wat ik al kende in Meppel. In Meppel hebben ze vorig jaar voor de eerste keer een kas gehad voor en rouwen en vieren.
0: Ja.
2: Dus vorig jaar heb ik mij aangemeld. Zo van, god, dat wil ik ook wel eens van dichtbij meemaken. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt en hoe het eruit ziet.
0: Mm.
2: Dus zo gezegd, zo gedaan. En daar kwam de nicht van Maaike.

0: van eigenlijk het overkoepelende landelijke orgaan op bezoek. Daar ben ik mee aan de praat geraakt. En zij zei al van, nou, mijn nichtje Maaike in Steenwijk wilde het ook heel graag.
1: Ja.
0: Dus zo zijn wij gekoppeld en hebben we onderweg wat meer mensen meegekregen.
1: Ja.
0: En gaan we een stichting oprichten binnenkort.
1: Ja, dus in oprichting, er komt nog wel wat voor kijken, hè, voor zo'n stichting.
0: Ja, er komt wel wat voor kijken natuurlijk. En zeker ook wanneer het voor het eerst gaat gebeuren. We moeten natuurlijk een stichting oprichten. We hebben sponsoren nodig. We gaan straks de website nog optuigen.
1: Ja.
0: Om te beginnen hebben we een Facebookgroep. Dus we hopen dat heel veel mensen ons ook na vandaag gaan volgen.
1: Ja, en onder welke naam is de Facebookpagina?
0: Rouwen en Vieren Steenwijk en Land.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus heel graag allemaal ons volgen. Want er komt straks ook een moment dat we vrijwilligers nodig zijn om het allemaal een beetje te bemannen, die dagen.
1: Ja.
0: En dan maakt het ons ook wat makkelijker om die te gaan benaderen. Dus als mensen ons willen volgen, hebben we al een beginstapje om wat draagvlak te krijgen in Steenwijk en Land.
1: Ja. En alles kost natuurlijk geld. Sponsoren heb je net al genoemd. Eventueel andere acties die jullie op gaan zetten?
0: Ja, we zijn bezig om te kijken hoe we dat in gang kunnen gaan zetten met een soort crowdfunding.
1: Oh ja.
0: Daar zijn wel hele leuke platforms voor. Dus daar hebben we op dit moment gesprekken mee. En eerdaags gaan we ook bedrijven in Steenwijk en Land benaderen of zij een bijdrage zouden willen doen.
1: Ja.
0: Dus daar waar mensen er ideeën bij hebben, ze zijn welkom.
1: Ja, ja. Kunnen we zeggen van het is nog maar eerste helft van het jaar en nu al bezig voor het eind van het jaar. Maar die tijd heb je wel nodig, hè?
0: Ja, en zeker ook omdat we dit jaar voor het eerst in Steenwijk en Land dit gaan organiseren. Ja, de Facebookgroep hebben we. Maar goed, dat is natuurlijk heel simpel.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar een website oprichten en het hele projectplan, sponsoren benaderen. Noem maar op.
1: Ja. Moet allemaal gebeuren.
2: We hebben genoeg
0: voorlopig
2: te doen.
1: Ja. Waar komt de kast? Want die moeten dan ook komen te staan, Maaike, hier in Steenwijk.
2: Wij zouden het heel erg leuk vinden als die op de markt zou kunnen komen te staan.
1: Ja.
2: Ja. Een plek wat toch centraal is in Steenwijk. Veel voetgangers, fietsers misschien nog, wat auto's. Een plek waar mensen, als ze elkaar daar hebben getroffen misschien. Hè? Misschien ontmoeten mensen elkaar wel, komen ze aan de praat. Dat is natuurlijk mooi als dat kan. Dat ze daarna zeggen, oh, zullen we nog een kopje koffie doen ergens? Maar goed, dat moeten we nog bepalen natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Dat kunnen we niet alleen.
1: Nee, en het zal ook denk ik wel met de gemeente Steenwijk en Land in overleg moeten gaan allemaal.
0: Ja. Het zou heel mooi zijn om een rustpunt op de markt te hebben.
2: Ja.
0: Waar je ook even stil kunt staan bij al het moois en leuks wat er gebeurt.
2: Ja.
0: Vorig jaar was er natuurlijk een reuze gehad. Nou, dat
1: ja, dat wou ik net zeggen. Want misschien staat hij er nu. Volgens mij staat hij er dit jaar weer.
0: Ja. Dat is ons nog niet helemaal duidelijk. Nee. Het zou prachtig zijn als dat naast elkaar zou kunnen.
2: Ja,
1: waarom ook niet eigenlijk? Ja. Wie weet.
2: Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig.
1: Om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
0: Ja. De bedoeling is gewoon wel een plek die heel centraal staat. Juist omdat je hoopt mensen te trekken die terloops voorbij komen. En ook denken van, oh ja, dit heb ik in de krant gelezen. Ik wil even binnenkijken. Ook vorig jaar een meppel mensen die toevallig langskwamen. Daar heb ik bijvoorbeeld eerste kerstdag 's avonds gestaan. Van, oh, wij gaan uit eten, maar we zien dit nu. En oh, we beseffen ons nu dat afgelopen week het zoveel jaar geleden is dat onze moeder is overleden.
1: Ja. Ja.
0: En om dan dat moment erbij stil te staan.
1: Ja.
0: Ook kinderen, bedoel, het is heel laagdrempelig. Wat ook heel mooi zou zijn, is dat scholen ons weten te vinden.
2: Ja.
1: Dus dat zou een mooie aanleiding zijn om een gesprek aan te gaan, hè, in de klas. Met,
0: precies, om met een klas in de kast te komen kijken hoe het werkt.
1: Ja.
0: En dan misschien ook in de lessen aandacht aan te besteden.
1: Ja.
0: Want dat gebeurt veel te weinig, merk ik links en rechts.
1: Dat zal wel, want dat maak je natuurlijk helaas dagelijks mee.
0: Maar dat maak ik dagelijks mee, Ja, dat er toch ook al is er wel eens een plan waarin staat wat er moet gebeuren als er een oude opa of de oma overlijdt, is het praktisch heel lastig om dat in een les zo uit te leggen dat ook iedereen zich daar goed bij voelt. En dat je ook achteraf geen vragen krijgt van de ouders van, hé, dat had ik liever niet gehad.
1: Nee,
0: dat
1: precies.
0: Zijn hele moeilijke onderwerpen.
1: Ja, klopt. Ja. Is er ook samenwerking met stichtingen of wat ook hier in Steenwijk en Land? Onder andere net Paula Bierma, die zei van hallo, hier ben ik.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel wat contact ook gehad al met Sociaal Werk de Kop. En dat zullen we in de toekomst denk ik ook nog wel weer hebben. Ja. Ja.
1: En kijk, daarom heb ik nou mijn hoofdtelefoon op. Want ik krijg net een centje dat jullie zijn morgen, of in ieder geval Inge, morgen bij ons collega's Radio Centraal om ook dit mooie verhaal te doen. Dus dat men nou ook weet dat er daar ook aandacht aan gegeven wordt.
0: Ja, zeker. Want in die gemeente is de kast nog niet komend jaar. En dat is toch een gemeente die ook wel het verzorgingsgebied van Steenwijk in het verzorgingsgebied zit. Dus ik denk dat het een hele goede aanvulling is. Dus dan gaan we morgen uitleggen wat we gaan doen. Ze zijn welkom.
1: Ja. Zijn er nog dingen die je zegt van die wil ik nog even noemen? Of zeg je gewoon van we komen binnenkort weer een keer weer om te vertellen hoe het ervoor staat?
0: Ja, natuurlijk. Graag.
2: Ja, graag.
1: Nou lijkt me dat een strak plan.
0: Ja. Mooi.
1: Inge en Maaike, heel hartelijk bedankt. En als er wat is, dan horen we het graag. En dan doen we er wat mee.
2: Bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel voor de tijd die we hier mochten volpraten.
2: Ja.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En dan heb ik het niet over Dirk, hoor. Grapje, Dirk.
1: Hey, goedemorgen, Ria.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Je bent in de Meente.
1: Ja, ik ben in de Meente en het is hier een grote gezelligheid. Is het.
0: Mooi.
1: Het is weer een bijzonder evenement. En, bij mij aangeschoven aan de microfoon, stel je even voor.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Jeffrey van Meerkerk van de Nederlandse Algemene Danssportbond. Hi.
1: En u bent?
3: Ik ben Harnie van der Geest, ook van de Nederlandse Algemene Danssportbond. Met als eigenlijk onderwerp topsport en het organiseren van dit evenement. Samen met Jeffrey en nog 5 anderen.
1: Kijk, je hebt meteen de goede mensen op de goede plaats, hè? Wat leuk dat dit evenement in Steenwijk is. Is dit niet de eerste keer, Jeffrey? Hè?
2: Nee, we zijn zo enorm dankbaar ook voor de samenwerking die we hebben met de gemeente hier. Maar ook met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gemeente zelf. Fantastisch. We worden echt hartstikke goed ontvangen. Dus we komen elke keer graag weer terug.
1: Ja, dat is goed om te horen. Nadie, heb jij ook mooie topsporters meegenomen vandaag?
3: Ja, zeker. Vandaag kijken we bij de senioren. Dat is de leeftijdsklasse vanaf 30. Hebben wij zelfs een Europees kampioen in Letting. En er is ook een wereldkampioen in de standaarddansen, dus de ballroomdansen. Dus er komt vandaag de top van Nederland komt echt aan de bak, hoor.
1: Ja, en dat is vandaag is de ballroom. Wat kunnen de mensen vanmiddag nog verwachten als ze naar binnen lopen?
2: Nou, als ze vanaf nu zo ongeveer gaan binnenkomen, dan zien ze de top in de amateurs aan het werk op de vloer. We hebben prachtige paren, die dansen dan de Engelse wals, de tango, de quickstep, de slow foxtrot en de Weense wals. Dat is de ballroomdiscipline. En naar de top van Nederland dans hier. Dus we gaan officieel de Nederlandse kampioen kronen. Vanavond de senioren. En morgen, nou, spektakel. Dus als je niks te doen hebt op zondag, kom dan zeker naar de gemeente toe. Dat wordt fantastisch.
1: Ja, wat voor spektakel wordt het morgen dan?
3: Wel, onder andere hebben wij de Latin disciplines. Dus dat is de cha-cha-cha, de rumba, de samba. En daar dansen een aantal paren in die echt ook internationaal heel goed gaan draaien. Het wordt ook een heel spannend NK. Er zijn wat nieuwe paren bijgekomen, nieuwe combinaties. Ook wij zijn heel benieuwd wie met dit keer met die titel vandoor gaat.
1: Ja, en welke muziek vind jij leuker, die van de ballroom of van de Latin?
3: Nou, vroeger was ik echt een Latin mens. Maar tegenwoordig kan ik ook de ballroom echt waarderen. Want we gebruiken tegenwoordig echt de meest mooie muziek. De hits die zijn omgevormd tot dansmuziek. En dat is echt prachtig. Dus ik heb niet echt meer een voorkeur.
1: Nou, dat is mooi. Hè? Het viel mij op, 1,5 minuut dansen, hè? Zo snel.
2: Ja, zeker. En we hebben 9 juryleden aan de kant staan. Dus die moeten in die 1,5 minuut moeten ze echt de juiste paren zien te herkennen. Om die door te plaatsen naar de volgende ronde. En dan als ze eenmaal in de finale staan, dat zijn er 6. Moeten ze ook in de 1,5 minuut bepalen wie er 1 wordt of wie er 6 wordt. Dus knappe prestatie van die lui.
1: Ja. Ja, dat is helemaal een knappe prestatie. Hè? En wat voor finales krijgen we vanmiddag nog te zien?
3: Vanmiddag krijgen we sowieso de hoofdklasses adult standaard. Dat is dus eigenlijk de topsport van Nederland. En daaronder nog de A, de B, de C wat lager. Maar we krijgen ook de finale van de senioren Latin hoofdklasse 1 en 2. Waar onder andere de Europese kampioen danst.
1: Ja, en die dansen ook maar 1,5 minuut?
2: Ja, zeker. Iedereen danst hetzelfde, 1,5 minuut. En per dans is dat dan. Dus elke keer komen ze dan de vloer weer op voor een nieuwe dans. En dat zijn dan 5 dansen in zijn totaliteit. En dan bepaalt de jury wie er doorgaat en wie er wint uiteindelijk.
1: Ja, Annie, en waar haal jij de dansers vandaan? Of waar komen ze vandaan? Of beter gezegd, van, als mensen dit horen, hoe kan ik dit gaan doen?
3: Nou, de dansers die komen uit heel Nederland. Dus dat is niet zo moeilijk. Echt, heel Nederland zijn de wedstrijdporters aanwezig. Ja, en waar je kunt beginnen, dat is natuurlijk in de dansscholen. Hè? De dansscholen van tegenwoordig zijn echt heel modern geworden. Echt niet meer oudbollig wat men vroeger dacht. Ze hebben allemaal goede muziek. Leuke variaties, leuke dansen. En niet alleen maar de ballroom, Engelse wals of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld ook salsa, bachata. Dus er is echt, de huidige dansschool is echt helemaal up-to-date in deze tijd. Dus ik zou zeggen, binnenlopen, een proefles doen en dan weet je alles.
1: Ja, en dan vaak als je dan zo'n proefles gedaan hebt en je komt met z'n tweeën, dan word je een beetje besmet, denk ik.
2: Nou, absoluut. Want hoe leuk is het om met je partner iets te doen? Ja, als je ergens binnenstapt en je maakt lol met elkaar op de vloer. Je kunt genieten van mooie muziek. En je bent ook nog eens een keer fysiek bezig. Prachtige, prachtige vrije tijdsbesteding, zou ik zeggen.
1: Nou, dat is mooi. Is dit het enige toernooi in Nederland wat we hier zien?
3: Nee, zeker niet. Dit zijn de Nederlands kampioenschappen. Maar we hebben ook nog gewoon de normale, noemen we maar even de bondswedstrijden. En we hebben straks in oktober de Holland Masters. En dat is echt een groot internationaal evenement. Wat wij organiseren onder auspicie van de Wereldbond, de WDSF. En daar hebben wij zelfs 2 wereldkampioenschappen kunnen we daar onderbrengen in het topsportcentrum in Rotterdam. En dan zie je echt, wereldtop kan niet beter.
1: Holland Masters was ook wel een systeemwijzer nu.
3: Dat klopt. Cor en Cor van der Stoet en ook David Simon zijn de grondleggers van de Holland Masters. En toen zij de organisatie zijn gestopt, toen hebben zij eigenlijk dit overgedragen aan Jeffrey. Omdat ze vertrouwden dat Jeffrey dit op een goede manier zou voortzetten en zou uitbouwen. En dat is gebeurd.
1: Oh Jeffrey, en dat gaat goed nu?
2: Dat gaat fantastisch. Elk jaar hebben we meer dan 40 landen waar de dansers vandaan komen. Nou, bijna 1000 koppels van heel de wereld die in allerlei verschillende categorieën dan in Nederland komen dansen. Voor de hoogste eer eigenlijk. Hè? Als je het wereldkampioenschap kunt organiseren, dat is gewoon fantastisch. En dan daar komen mensen graag naartoe.
1: Nou, dat is heel goed om te horen. Dus morgen nog letten op de lijst staan. En ja, verder kunnen mensen zo naar binnen lopen.
3: Het is nu 12 uur, dus ze kunnen nog steeds naar binnen lopen. Er is wel een entreeprijs aan verbonden. Het is niet gratis. Maar ik denk dat het dubbel en dwars de prijs waard is om hier te kijken hoe mooi het is. Men kijkt vaak op televisie naar Dancing with the Stars en noem maar op. Maar hier is het live, hè? En dat is echt anders, hoor.
1: Ja, ik heb zelf dat gevoel ook. Ik kwam binnen en ja, fantastisch mooi. Hey, mag ik jullie bedanken voor dit hele fijne gesprek?
2: Zeker, dankjewel. En fijn dat je er was. En ik hoop dat je nog even lekker blijft genieten van het mooie wat je hier ziet op de vloer.
3: En ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Dirk, voor dit mooie gesprek. En wij gaan nu, ik hoorde het eindtune, wij gaan afsluiten. Moest even afwachten wat er kwam. En tot zover dus de 2 uur kopwijzer van deze zaterdag de 30e mei. Volgende week hebben we weer een nieuw programma en zit op deze stoel anderhalf uur lang Kimberly de Jonge. Lubbingen de Jonge moet ik zeggen. En het eerste half uur mag ik weer doen wat politiek betreft. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens de ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Have you ever

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hadj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleitte schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. De informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.